0: Daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
2: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: Regio-info.
1: Een foute bingo. Dag luisteraars, op vrijdag 2 oktober is er 's avonds een foute bingo. Gebeurt allemaal in Theater Concordia in Haastrecht. En ditmaal een foute bingo met helemaal top de Pink-editie. Een bingoavond met live entertainment. Begint ook uit de vracht. De kaarten kunt u vooraf bestellen via theaterconcordia.nl. En het gaat dus om de foute bingo op vrijdag 2 oktober.

0: info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom, welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Woman.

0: regio-info.
1: Zeepkistenrace in Lekkerkerk. Dag luisteraars, niet vergeten, zaterdag 26 september is het zover. De eerste editie van de Zeepkistenrace in Lekkerkerk. Er zijn maar liefst 45 deelnemers en ze beginnen al om 10 uur 's morgens bij de Schans. Welke u dan vindt aan de burgemeester van de Willigenstraat in Lekkerkerk. Zaterdag 26 september, de eerste editie van de Zeepkistenrace in Lekkerkerk.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 3 uur.
3: Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het 3-daagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Expositie in Schoonhoven. Dag luisteraars, tot en met zaterdag 26 september... exposeert de kunstenares Nanette Eskes in de Grote Hof Bartlomeuskerk in Schoonhoven. Het thema van de expositie is De Weg naar Vrijheid, uitgedrukt in olieverfschilderijen en poëzie. Haar diepe geloof vormt de belangrijkste bron van inspiratie voor Nanette. Waar woorden soms tekortschieten, laat ze het beschilderde doek spreken. Bezoekers vinden in haar werk herkenning, steun en troost. De expositie is te bezichtigen op de woensdagmiddag van 2 tot 5 en zaterdag van 1 tot 4. En op de laatste dag, zaterdag 26 september, is het ook die dag Bartlomeusdag. De kerk is dan geopend al vanaf 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: info. Feest in Lekkerkerk.
1: Dag luisteraars, op de data 25 en 26 september wordt de feestweek Lekkerkerk georganiseerd. Optredens worden verwacht van onder andere Frans Duits, Sven Versteeg, Django Wagner, Dries Roelvink en nog veel meer andere leuke artiesten. Het vindt allemaal plaats op de ijsbaan in Lekkerkerk 25 en 26 september.

0: is muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard non-stop.
1: Op een vrijdag in de kroeg

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: op de sportclub en in de tuin. RTV Krimpenerwaard.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn

0: regio-info.
1: Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Liede Houkes die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een nieuw seizoen van het Country Café. Dag luisteraars, op zondag 27 september begint het 14e seizoen van het Country Café Concordia in Haastrecht. We kunnen natuurlijk weer genieten van het goudste trio Chains of Key. Ditmaal met medewerking van Jaap en Rob, de twee frontmannen van The Wieners. Zondag 27 september begint om 14:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt €15 per persoon.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Amazitia. Noteer het dus op de kalender.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Expositie in Schoonhoven. Dag luisteraars, tot en met zaterdag 26 september... exposeert de kunstenares Nanette Eskes in de Grote Hof Bartholomeuskerk in Schoonhoven. Het thema van de expositie is De Weg naar Vrijheid, uitgedrukt in olieverfschilderijen en poëzie. Haar diepe geloof vormt de belangrijkste bron van inspiratie voor Nanette. Waar woorden soms tekortschieten, laat ze het beschilderde doek spreken. Bezoekers vinden in haar werk herkenning, steun en troost. De expositie is te bezichtigen op de woensdagmiddag van 2 tot 5 en zaterdag van 1 tot 4. En op de laatste dag, zaterdag 26 september, is het ook die dag Bartholomeusdag. De kerk is dan geopend al vanaf 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: Info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpen de Waard. Dag luisteraars, Welzijn Krimpen de Waard organiseert op vrijdag 25 september... 's morgens van 10:30 tot 12:00 de informatiemarkt Krachtig Ouder Worden. Blijf langer gezond, veilig en zelfstandig thuis wonen. Met van harte welkom op het plein van het dorpshuis in Gouderak. Vrijdag 25 september van 10:30 tot 12:00 Krachtig Ouder Worden.

0: info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars, de provincie Utrecht voert tot en met eind november groot onderhoud uit aan de provinciale weg, de N210, tussen Lopik en Schoonhoven. Concreet betekent dat de provinciale weg tussen 3 oktober en vrijdag 6 november geheel afgesloten is voor alle verkeer. Volg de borden voor de omleiding.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden!
4: Hé, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: Regio-info.
1: Repaircafé in Haastrecht. Dag luisteraars, donderdag 1 oktober. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Is er weer een repaircafé in Theater Concordia, de Haastrechter, wel 's middags van 2 tot 4. En tevens is er dan Historisch Café en de Formulierenfabriek. We staan weer klaar om u te helpen op donderdag 1 oktober. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvknipperdewaard.nl.

Info. Een concert in Berkenwoude. Dag luisteraars. Kamerata Delft brengt op zaterdag 26 september... een intiem concert naar de Dorpskerk in Berkenwoude. Oude muziek krijgt deze avond opnieuw betekenis... en dat voor een publiek van heden te dagen. Het begint om 8 uur 's avonds. De entreeprijs is €15 per persoon. Kinderen onder de 12 jaar die mogen gratis naar binnen. Kamerata Delft op zaterdag 26 september... in de Dorpskerk van Berkenwoude.

hurts.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Het begint om 2 uur 's middags, de entree daarvoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
3: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden. Maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
2: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
4: Ja, geweldig dat, dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
2: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Er wordt weer geoogst in de Krimperwaard. De Cranberry Company gaat weer cranberries oogsten. En wel op 18 hectare veengrond in de Krimperwaard. En dat gebeurt allemaal op 26 en 27 september aanstaande, 's middags van 1 tot 5 uur. Wilt u ook een middagje komen helpen? Meld u zelf dan aan via www.thecranberrycompany.nl.

info. Een foute bingo. Dag luisteraars, op vrijdag 2 oktober is er 's avonds een foute bingo. Gebeurt allemaal in Theater Concordia in Haastrecht. En ditmaal een foute bingo met helemaal top de Pink editie. Een bingoavond met live entertainment. Begint ook uit de vracht. De kaarten kunt u vooraf bestellen via theaterconcordia.nl. En het gaat dus om de foute bingo op vrijdag 2 oktober.

0: Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.
1: And for love's sake, each mistake. Oh.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Zeepkistenrace in Lekkerkerk. Nou, luisteraars, niet vergeten, zaterdag 26 september is het zover. De eerste editie van de Zeepkistenrace in Lekkerkerk. Er zijn maar liefst 45 deelnemers en ze beginnen al om 10 uur 's morgens bij de Schans. Welke u dan vindt aan de burgemeester van de Willigenstraat in Lekkerkerk. Zaterdag 26 september, de eerste editie van de Zeepkistenrace in Lekkerkerk.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roeland Müller.
3: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
2: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

info. Het Zuid-Holland Koor viert feest. Dag luisteraars, zaterdag 26 september viert het Zuid-Holland Koor uit Bergambacht het 30-jarig bestaan. In de Laurentiuskerk in Bergambacht is dan het eerste van in totaal 2 jubileumconcerten. In de Reobaldkerk in Krimpen-IJssel volgt op zaterdag 24 oktober concert nummer 2. Bij de avond begint om 8 uur, de toegang is gratis. Houdt u wel rekening met een collecte ter bestrijding van de onkosten. Het 30-jarig bestaan van het Zuid-Holland Koor uit Bergambacht. Hartelijk gefeliciteerd!

0: regio-info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breijden met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
3: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
2: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
4: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
2: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
6: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.

0: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, Het Beluisteren Waard. Presentatie, Nico De Waard. Goedemorgen, Krimpene Waard.
1: Goedemorgen.
2: Ja, inderdaad, goedemorgen op deze laatste donderdag van de maand alweer. Oh ja, ja. Dus u weet het natuurlijk wel, dan klaar we gewoon een beetje Nederlandse producten doen. Iedereen is van de wereld te zien, was de opening op deze mooie 24 september van het jaar 2026. Wat gaan we doen? Nou ja, we hebben strakjes over tiende pas hebben we wat meldingen over hetgeen wat we natuurlijk altijd doen, zoals het draaien van nieuwe singles. Dat doen we natuurlijk altijd om 10 over 11 en 10 over 11 en 10 over 10. Ook vandaag natuurlijk doen we dat, maar we doen we dat niet. Want ik ben helemaal alleen. Oh ja, ja zeker. En ja, dus dat is een beetje jammer natuurlijk. Maar goed, we gaan vandaag in ieder geval wel wat van maken. En mocht u zeggen, nou ik wil er wel tegenaan bemoeien, Nico, dat mag. 0182-890182 voor alle verzoekjes. Of gewoon even een appie natuurlijk. Of zo'n dingetje naar de studio. @appenstaartje.nl. Of zoek het even. En bekijk het even natuurlijk lekker. En dan komen jullie naar mij toe om even wat te doen. Ja, maar jullie mogen ook hier in de studio even komen natuurlijk. Want ik zit toch in mijn uppie. En dan kan ik gelijk even een bakkie voor me regelen. Dat zou ook wel lekker zijn natuurlijk. Maar alleen is ook maar alleen, dus ik zou zeggen, hou me vast. Ja, doe wel lekker. Vrunia, lekker hè. Hou me vast.
3: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. Niemand weet waarom de zon nog schijnt.

0: wat ik wil.
1: Ja, soms is het allemaal een beetje te veel, jongens. Dat kan ik maar voorstellen natuurlijk. Vooral op de laatste donderdag van de maand kan het wel een beetje veel zijn natuurlijk. Maar goed, we gaan gewoon lekker deze dag doorkomen. Met wat informatie natuurlijk, want dat is ook zo. De Algrabrug gaat een extra nachtje dicht. Oh ja, ja, want er moeten nog wat werkzaamheden gedaan worden. En dan, ja, dan moet dat nog even een keertje extra natuurlijk dicht. En dat gaat dan gebeuren. Extra werkzaamheden een dag langer, en, of een nacht langer eigenlijk. In de nacht van donderdag 4 en vrijdag 25 september... dus dat is morgenavond, kunnen de weggebruikers niet de brug over. De sluitingtijd gaat van 10 tot 5 uur. Dus van 22 tot 5 uur in de morgen is die dicht voor alle beide rijbanen. Ja, er zijn verschillende alternatieven die om deze nacht toch de ijs over te steken. Zo is het gratis pendelbus tussen Krimpen en de Stormpolder. En tussen Rivium en de Kabelsebrug. De waterbus vaart deze nacht en passagiers kunnen gratis mee. Daarna zijn er deelfietsen met kortingen bij de waterbushaltes. Dus het is een korte sluiting natuurlijk. Het is vannacht van 25 op 26 september. Houd daar natuurlijk rekening mee dat je niet de brug over kent, dames en heren. Want u wordt gewoon teruggestuurd, toch? Hey, Suzie. Henk Wijngaard. Hey.

0: Ja, dat is eigenlijk wel een bofkont natuurlijk, hè, want die is alleen gemaakt voor jou. Ja, dat is natuurlijk prachtig, hè, dat Henk dat zomaar doet met zijn toch al op leeftijd zijn. En hij is gelukkig dan weer helemaal weer de oude, althans, want hij was ook een beetje, met zijn hart zat hij een beetje te klooien. Maar nu is het allemaal weer, volgens mijn bescheiden mening, is het allemaal weer lekker. En dan gaat het met Henk weer de goede kant op. Ik hoop dat straks Gerrit van der Stelten ons nog even wat kon vertellen over het weerbericht natuurlijk. Want ja, dat is natuurlijk ook een actualiteit weer. Want ja, aankomende zaterdag is de Bartholomeusdag in Schoonhoven. Oh ja. Ja, dus daar moet u natuurlijk allemaal naartoe. Want dat geloof u natuurlijk niet, maar luister maar.
1: Op zaterdag 26 september, Bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.
0: Ja, we zien je daar, want het kan nooit lang meer duren natuurlijk. Twee nachtjes slapen en het wordt bomvol daar in Schoonhoven. Met verkeersleiders die het allemaal goed in handen regelen natuurlijk. Dat je niet parkeert in Schoonhoven, want ja, die stad die loopt natuurlijk vol. Stad? Ja, stad. Die loopt natuurlijk helemaal vol, want ja, het is altijd een heel spektakel. En volgens mijn bescheiden mening wordt het aardig weer. Dus misschien dat nog een beetje zo moet. Oh ja, ja. Rob de Nijs heeft het in ieder geval wel zo. Het was zomer. Joh. Ah, het is voorbij hoor. Het is gewoon herfst. Ja, is toch wel een lekker plaatje nog. Rob de Nijs. 19 minuten over de klok van 9.

het was zomer. Dat werd niet, maar het was zomer, ja. Maar goed, het is nog een beetje een nazomer. Die zeiden ze gisteravond op het journaal. Dus nog een nazomer die komt, die hem wel had. Dus de nazomer die dat komt nog. Dus dat wordt dan in ieder geval wel even lekker om nog een nazomertje te gaan op goede route. Dus toch, ja joh, lekker toch. The Golden Ring. Just a little bit of peace in my heart. Gedraaid om, 23 minuten over de klok van 9. Op deze laatste donderdag van de maand. Golden Ring. Ook niet meer. Nee, helaas.

Just a little bit of peace in my heart. Ja, ook niet meer, hè? Niet meer optreden in het Golderingen. Er zijn natuurlijk heel veel Nederlandstalige bandjes en Nederlandse bandjes. Die het pijpenmaat hebben gegeven, helaas natuurlijk. Maar bij de voetbalvereniging Bergamo geeft de eerste training van het nieuwe jaar. Van het nieuwe voetbal en team plaatsgevonden. Voetbal plus team plaatsgevonden. Het team is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar die niet mee kunnen of willen doen in een reguliere voetbalteam. 9 kinderen deden mee op de eerste training. De training werd gegeven op het hoofdveld. En Wil Vat en Jordi Petuit van het eerste elftal, ze lieten de kinderen op een speelse manier kennis maken met verschillende onderdelen van het voetbal. Er werd gerend, gespeeld, met tussendoor een ruimte voor pauzes wanneer dat nodig was. En iedereen is welkom. Ook voorzitter Willem-Jan Barendrecht was bij die eerste training aanwezig. Bestuurslid Dennis Hordijk is blij met de start van het team. Het is mooi dat we hem als vereniging in de kans hebben gepakt om het voetbalteam, om het voetbal plus team op te starten. Iedereen is bij ons vereniging van harte welkom. En ik denk dat we bij deze manier benadrukken dat het een iets is voor kinderen die eigenlijk niet in een team willen spelen. Partij merkte op dat de training onder andere bij andere reguliere team het belangrijkste is dat 9 blije kinderen op het veld ziet spelen met de bal. Volgens hem reageren alle kinderen positief op de vraag of ze de volgende keer weer zullen komen. Ook buurtsportcoach Sascha van der Manen van Team Sportservice noemt het belangrijk dat de kinderen niet in het reguliere team kunnen sporten, toch kunnen voetballen. Iedereen moet de kans krijgen om te sporten en te bewegen. Je kan 3 keer vrijblijvend meetrainen. Nieuwe spelers kunnen 3 keer vrijblijvend meetrainen voordat ze besluiten lid te worden van de VV Bergambacht. Het voetbal plus team traint om de week op zaterdag van 10 tot 11. De eerstvolgende training is dan op zaterdag 3 oktober. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dennis Hordijk of Calvin Petaert via het secretariaat van de vereniging Bergambacht. Ja, het is natuurlijk een prachtig initiatief om die kinderen die niet willen of niet kunnen of iets hebben, dat ze zeggen, ja, dat durf ik niet. Want ja, het is toch altijd weer ietsje anders natuurlijk. Om dan zo, ja, de kindertjes toch mee te laten doen. Heel erg leuk natuurlijk, dat door dat soort initiatieven van, in dit geval voor vereniging Bergambacht. Guus, het is een nacht. Oh ja? Ja. Die je allemaal mee wil maken, toch?

Ik hou alleen maar van jou. Het is de nacht. Guus Meeuwis met zijn toen band nog vagant. De Krimpende Maat verleent geen vuurwerkontheffingen bij de jaarwisseling. Ja, hoe ga je dat dan regelen natuurlijk? Vraag mij dan af, hè. Dan, ja, de gemeente Krimpende Maat verleent tijdens de jaarwisseling 26-27... geen ontheffingen voor afsteken van consumentenvuurwerk. Dat heeft de burgemeester Hans Beenhakker besloten. Sinds 1 augustus wordt niet de wet veilig jaarwisseling het verkopen, bezit en afsteken van consumentenvuurwerk uit catalogus 2. Het zogenaamde consumentenvuurwerk. Wat het dan ook maar betekent natuurlijk. Burgemeesters mogen onder voorwaarden toch ontheffingen verlenen aan de lokaal gebonden verenigingen, stichtingen om toch vuurwerk af te steken. De Krimpende Maat maakt daar vooralsnog geen gebruik van. Alleen F1 vuurwerk, zoals sterretjes, knalletjes en trekrotjes, dat blijft toegestaan. Nou, ben benieuwd. Toch? Ja, wie niet is daar niet benieuwd naar natuurlijk, want ja, ik heb toch een beetje, toch? Maar goed. Het is, Rugge van Banneveld, die heeft inmiddels een nieuwe. En nog weer een nieuwe gemaakt, maar deze is ook nog wel een lekker plaatje nog wel even om enkele minuutjes voor de klok van 9:45 te laten horen. Hoezo 9:45? Nou, Frans toch? Oh ja, tuurlijk. Helena, Rutger van Mano. Lekker plaatje.

0: mij, Helena. Ja, dat is leuk natuurlijk voor Rutger van Manneveld. Die is gewoon een lekker plaatje even gemaakt weer. Zo, toch? Ja, joh, dat is gewoon lekker. Een lekker plaatje. Ook Dimitri van Toren. Joh, dat is een ouwe, jazeker. Voordat we naar Frans Bauer gaan, doen we even Dimitri van Toren. Hey, kom aan. Blijf niet staan en loop maar achteraan met je griepen en neer. Echt, zoiets, hè?
1: Hey, kom aan, blijf niet staan en loop maar achterna door de straat, over het plein, met je tingeltamboerijn, met je handvol.

0: Ja, malaise, mooi hè. Kom, loop maar achteraan met je griepen en ja, niet te vlug, niet te snel met je pingpongspel, et cetera, et cetera. Ja, leuk hè, leuk. We hebben natuurlijk nog steeds te maken met oplichtingen vanuit de banken en zo, althans, dat de mensen je bellen. Maar misschien dat het even daarin, dat u toch even wil weten hoe dat nou precies zit. Wijkagent Michiel van Krimpen en BOA Thijs houden elke laatste donderdag van de maand spreken in de bibliotheek in Oude Kerk en IJssel. Dat houdt in dat die van 10 tot 11:30 daar zitten. Dus even in de bibliotheek van de Oude Kerk aan IJssel gaan. En dan kunt u alles horen wat Michiel van Krimpen te vertellen heeft over Let op met de telefoontjes die u binnenkrijgt. Want ja, het is natuurlijk wat als je dat zo hoort. Het is iedere dinsdagmorgen komt onze wijkagent ook vertellen hier over Bergambacht en de omgeving, wat er allemaal te doen is, wat mensen uitspoken om jouw loer te draaien. Ja, daar heb je geen weet van, dames en heren. Het is echt zo verschrikkelijk. Maar ja, we kunnen met z'n allen niet. Ja, we moeten proberen. Je moet proberen natuurlijk om. Wanneer je zo'n telefoontje krijgt van dit is de Rabobank, of dit is de AMRO, of dit is de ING. Om dan gelijk de horen erop te leggen, of gewoon je telefoon uit te zetten. Want dat is allemaal niks. Want u wordt nooit gebeld door de bank. Houd daar rekening mee, dames en heren. Bijna dit, ja.
1: Ik ben Frans Bauer. Ja. En natuurlijk luister ik ook naar mijn lokale omroep.
0: Ja, Frans, daar zijn we heel erg blij mee natuurlijk. En daarom draaien we voor jou in ieder geval een plaatje. En heb je even voor mij? Frans, pop.

0: Heb je even voor mij? Ja, natuurlijk hebben wij even voor jou, Frans. Want ja, wij doen dat iedere donderdag doen wij voor jou. Iedere laatste donderdag van de week, maar ook iedere laatste donderdag van de maand. Doen wij dan in ieder geval jouw plaat draaien. Zoals je gewoon gewend bent, toch? Ja, natuurlijk. En zo is het gewoon altijd dat we dat doen op iedere laatste donderdag van de week. Ook nog om 9:45. Goed zo, jongen. De kast. Even een gevoelige nummer, dames en heren. Het hart van mijn gevoel. De kast.
1: De contouren in het land vervagen in de mist. Het schijmer wordt verdrongen.

gevoelig nummer in ieder geval. Dat is een ding dat zeker is, dames en heren. Gevoelig nummer, oeh. Een minder gevoelig nummer, maar wel heel gezellig. Is dat dit? Haha. Ja, ja. Marco! Schuit te maken. 1000.

Ja, ik kan het weten. Ik ben er zelf eens nog gered, dames en heren. Ja, ik had even de microfoontje nog openstaan. Toen belde ze iemand al op van, je moet niet meefluiten, jongen. Want je kan nader fluiten, maar je kan het beter niet doen, toch? Nee, zo is het. Als er niet is, de dijk afsluiten tot aan het nieuws en het weer. En alles wat erbij zit, komen we graag na de klok van 10 weer bij u terug. Met nog 2 uur lang Goedemorgen Grippenwaard op deze laatste donderdag van de maand.

0: Ja, als ze er niet is, dan weet de man pas wat hij mist. Zoals ik nu een beetje, ja, zeg maar, beschadigd ben. Oh ja, ja, dat kan je dus zeggen. Is het natuurlijk zo dat je, ja, ben blij dat je natuurlijk iemand hebt die je af en toe dan een beetje kan verhelpen. Met allerlei dingen die er dan moeten gebeuren. Want ja, één been in het gips en dat valt niet altijd mee. Maar goed, we moeten mee leven. Nog, volgens mij misschien mee nog een weekje of twee. Goed, aan de andere kant van de klok van 10 komen we heel graag bij je terug. Met Tito Di Verano van Joey Nicolai. Want die staat nummer 1 in het Oranje Top 30.
1: Uitzendingen van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Luiten Verwarming uit Lekkerkerk en Abel Office uit Haastrecht.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws.
4: Het is 10:00.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels. De huidige grootste partij, RNI, 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
6: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?

0: Ik ben Frans.
1: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
2: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
1: Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie Nico De Waard. Goedemorgen, Krimpene Waard.
3: Goedemorgen.
4: Ja, welkom terug bij het tweede uur. Goedemorgen, Krimpene Waard. Wat gaan wij doen? Nou, we gaan straks eens contact zoeken met onze, in dit geval, Arie Rubos, want die is om 20 over 10, wil hij wel even wat vertellen over wat hij van zijn nieuwe plaatje vindt. Dat jij meer en meer verandert. We gaan het horen hoe hij aan die titel is gekomen natuurlijk. Maar dat strakjes pas over, wat zal het zijn, een minuut of 15 of zo. Op en erbij. Dus we hebben nog even. En we hadden net Tino de Verano. Tinto de Verano, dat is wijn natuurlijk. Tinto. Kan wit en rood zijn. Maar goed, staat hier nummer 1 in de Oranje Top 30. Ja, nou ja, goed. Iedereen mag weten. Of iedereen mag willen wat hij van dat plaatje weet natuurlijk. Ja, dat is aan u zelf. En ik ga gewoon even lekker zwemmen. Oh ja? Ja hoor. Tuurlijk, komt-ie.

0: Die laatste die was van mij, hè?
1: Oké, neem er nog een rondje. We gaan er lekker nog eentje nemen, hè? Want de laatste was van mij, zegt hij. Nou, Mark, Mart, Hooghamer, dankjewel. In ieder geval hebben we hier nog wat te drinken. Oh ja, yeah, ja, yeah, zeker. Stakjes gaan we ook natuurlijk nog draaien. De hoogste nieuwe binnenkomen. Nee, en de hoogste gestegen in de Oranje Top 30. Habibi, die hebben we vorige week ook gedraaid, volgens mijn bescheiden mening. En dus ja, dat moeten we dan natuurlijk ook doen. Want die is 15 plaatsen gestegen in die Oranje Top 30. Nou, dat is natuurlijk nogal wat. Ja, niet te veel. Hè, toch? Poeh. Nou ja, lekker in ieder geval. Lekker om die zo... dat het plaatje zo lekker gestegen is. Zoveel plaatsen natuurlijk daar in die oranje top 30. Ik ben niet zo erg handig. Dan zeggen ze bij het Lowland Trio Bokover. Ja. Jammer, hè.

Ik kan geen kikker van de kant afduwen. Dat zou echt wel op mij kunnen slaan natuurlijk. Want ja, ik ben ook wat dat er gaat niet zo heel erg handig. Tenminste, vind ik zelf. Maar ja, goed. Wie ben ik? Ik ben ook maar een eenvoudige man die hier ook plaatjes bedraait. En een beetje aan elkaar zit te kletsen. En een beetje te doen en een beetje te laten. En zometeen gaan we dan Arie Rubos gaan we bellen. Voor om te vragen hoe hij aan die titel is gekomen. Dat jij meer en meer verandert. Ja, dat zouden we natuurlijk graag willen weten. Hoe dat precies zit, maar ja, daar zijn we nog niet aan toe. We gaan eerst maar even kijken. We gaan even kijken of we vrij kunnen maken, toch? Marco Borsato, vrij zijn. Tot aan, tot aan het gaatje. 3:40.

0: Ja, wij weten natuurlijk inmiddels dat Marco heel lang al vrij is. Gelukkig maar. Maar dat hij nog niet optreedt en dat dat ja, nog even wel langer duurt. Maar goed, dat tezijde, we gaan over tot de orde van de dag. En dat is dit.
1: Nu Nico en Gerrit met de rubriek Nieuwe Nederlandse Singles. Zij nemen contact op, indien mogelijk, met de betreffende zanger of zangeres. Nieuwe Nederlandse Singles.
0: Ja, Nieuwe Nederlandse Singles en nemen contact op. Contact gezocht en gevonden. En dan zeggen we, Arie, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Arie Lubos, dat jij meer en meer verandert, een nieuwe titel. Maar jij hebt al heel veel nummers gemaakt, man.
2: Nou ja, op zich valt het mee. Het is de vijfde.
0: Toch. Maar goed, ja. Nieuwe single. Hoe is dat ontstaan? Hoe ben je tot die titel gekomen, dat je meer en meer verandert?
2: Nou ja, dat heeft eigenlijk... Want het nummer is geschreven door Henny Thijssen. En dit nummer is eigenlijk al geschreven in de jaren 80, 90 ongeveer.
0: Ja.
2: Dat heeft Henny Thijssen, die schreef toen de tijd veel voor André Hazes. Het nummer is toen geschreven, maar is eigenlijk altijd op de planken blijven liggen. En ja goed, hij was pas geleden was hij ja, een beetje hè, oude spul aan het doorkijken. En kwam dit nummer tegen. Ja. En ja, hij dacht gelijk van, hé, maar dit is een heel mooi nummer om voor Arie Rabos. Dus zodoende.
0: Het is geen cover?
2: Het is geen cover, nee, het is absoluut een nieuw nummer.
0: Het is een nieuw nummer. Hij ging verhuizen, dus hij dacht, ik gooi alles eens weg. En die ging verhuizen en die dacht, ik gooi alles weg. En toen vond hij deze plaat, dus zo komt het een beetje op neer.
2: Ja, een beetje wel, ja.
0: Even opruimen en hij dacht, hey, dit is wat van Arie was, die kan dat wel even doen. Wanneer is deze single uitgekomen?
2: Dan moet ik even nadenken. Vorige week, vrijdag geloof ik. Dus hij is een week oud.
0: Ja, ja. En deze heb je al laten horen aan het publiek? Voor je...
2: Jazeker, ja, ja.
0: En hoe wordt hij ontvangen?
2: Ja, eigenlijk heel goed. Hij is ja, toch wel vrij makkelijk om hem mee te zingen. Aha. En dat wordt ook wel gauw gedaan. Dus ja, op zich gaat hij heel goed.
0: Ja, dat is heel goed natuurlijk. Arie, ik ben altijd als ik mensen van die we dan bellen, die we dan de hun nieuwe plaat laten promoten. Dan zeg ik altijd, ik snap dat niet. Hè, want als je dan ziet dat de jeugd altijd zo snel zo'n nummer meezingt. Ook als ik dan denk, ik heb dit nummer nog nooit gehoord of gezien. En dat staat er de jeugd voor zo'n podium en dat zingt dan allemaal mee met zo'n zanger. Dan denk ik, how is it possible? Zit dat bij jou ook?
2: Ja, maar dat is eigenlijk wel een beetje te begrijpen. Want heel vaak zijn de nummers heel logisch in elkaar gezet. En je zegt twee woorden en eigenlijk kunnen de meeste mensen dan de zin eigenlijk bijna altijd wel afmaken.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Dus het heeft te maken met het simpele van het liedje? In min of meer.
2: Eigenlijk wel, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja.
0: En dan wordt het ook goed ontvangen en dan is het natuurlijk al heel snel een lekker nummer. Maar ja, er zijn natuurlijk ook wat oudere nummers zoals Marco Schuitenmaker die de Engelbewaarder gemaakt heeft. Ja, dat was gelijk een hele grote hit, maar dat was echt al een oud nummer.
2: Dat was echt al een oud nummer, ja. Ja, ja. En dit is uit zich natuurlijk ook al een oud nummer, alleen dat nummer is nooit uitgebracht.
0: Nee.
2: En hij is natuurlijk ook weer naar... de maatstaven van deze tijd is die aangepast. Hè? Er zit andere muziek onder.
0: Ja,
2: ja goed. Ik moet zeggen, ja, kijk, ik ben echt iemand die heel graag het levenslied zingt.
0: Ja.
2: Dat is echt mijn passie. En ja, dit is echt een levensliednummer. En ja, dus dat vind ik heel fijn om te doen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Dus het is een, ja, als je het zo bekijkt, is het een vrouw die haar oude liefde ontmoet, in principe.
2: Ja, een ex, hè?
0: Ja, een ex, ja. Een ex, ja, nou, ja. Hoe zit het met optredens in het land, Arie? Voor jou, wat jou betreft?
2: Nou ja, het mag altijd meer, hè? Ik denk dat wij de meeste zangers wel zo.
0: Ja, ja, ja. Ja.
2: Maar goed, ik mag niet klaar. Het gaat best lekker. Ja, nou, absoluut.
0: Zit je al lang in het vak?
2: Vanaf 2022.
0: Nog niet zo lang dus.
2: Ja, dat 4-5.
0: Ja, nog niet zo heel erg lang.
2: Nee, dat klopt.
0: En heb je van je hobby, want het was hobby, al je beroep kunnen maken? Of moet je er nog steeds bij klussen?
2: Ik ben huisman, dus...
0: Kijk eens aan.
2: En natuurlijk, ja, dit is echt gewoon, ja, het is hobby. Want,
0: hobby, ja.
2: Ja, kijk, rijk worden we er nog niet van. En,
0: dat is al heel weinig zangers en zangeressen weggelegd, toch?
2: Ja, precies. Ja, joh, en er moet af en toe nog steeds geld bij. Maar goed, ik vind het gewoon erg leuk. Dus ja, het is gewoon hobby.
0: En hobby mag geld kosten, toch?
2: Ja, ze zeggen het al wel, hè. Maar...
0: maar dat is bij ons ook zo, hoor, in het radio gebeuren. Hobby mag geld kosten. Wij doen het ook allemaal hobbymatig. En we vinden het gewoon fantastisch om te doen. En dat zal ook voor de meeste jouw collega's doen natuurlijk. Fantastisch om op te treden. En als je dan zo'n optreedt en dan dat publiek voor je staat... en dat geniet allemaal daarvan... dan kan ik me voorstellen dat je dan zegt van... jongen, wat heb ik weer een fijne avond gehad.
2: Ja, absoluut. Ja, daar doe je het gewoon voor.
0: Daar doe je het voor, zeker. Ja. Heb je nog iets van... uit welk gebied kom jij zo'n beetje?
2: Wij wonen net onder Breda. Wij wonen bijna in België, zeg maar. We wonen in Rijsbergen.
0: Oké. Want ik zeg altijd, want jij bent huisman. Hè? Als je nou de volgende keer je nummer, zeg maar, wil promoten... En wij zitten op iedere laatste donderdag van de week, iedere donderdag dus, zitten wij hier bij RTV Krimpermaart van 9 tot 12. Normaal is Gerrit er ook, maar die had vandaag wat andere dingen te doen helaas. Dus wij zitten dan hier en dan mocht je zeggen van nou, ik wil eigenlijk mijn nieuwe single wel promoten en ik kom even lekker naar jullie toe, naar RTV Krimpermaart. We hebben een app, we hebben alles, je kan het zo via allemaal, alle wegen kan je dat laten horen. Want ik zag ook al dat je via Facebook bekendheid heeft gegeven aan dit interview.
2: Ja, zeker. Ja. Dat roep zit eigenlijk sinds dit jaar.
0: Ja.
2: Ik vind het eigenlijk wel leuk om te laten zien aan mijn Facebook-kijkers van welke interviews ik allemaal doe. Het is natuurlijk hartstikke leuk dat een radiozender een interview af wil nemen. Dus daar mag dan ook wel een beetje bekendheid achter.
0: Wij vonden het bijzonder op. We stelden een bijzondere prijs in ieder geval. De uitnodiging staat wanneer je in de buurt bent. En een nieuwe single heb, laatste donderdag van de week. Wij zitten van 9 tot 12. Je bent de hele dag. Even hartelijk welkom voor een bakkie. En allerlei andere dingen te doen. Dus wat dat er gaat. We hebben al meerdere mensen hier gehad. Dus wat dat er gaat, zou je niet de eerste zijn. Maar zoals gezegd, de uitnodiging staat er. En je bent van harte welkom. Heb je nog iets aan toe te voegen? Heb je nog iets aan toe te voegen? Daar zegt Nico, ik wil nog even kwijt. Want ik ga het vanavond, morgenavond, zaterdag, zondag ergens optreden. En daar kunnen nog wat mensen naartoe.
2: Nou, momenteel is alles bijna besloten. Ik doe ook heel veel bejaardentehuizen, want dat is echt een beetje een liefdadigheids... ik zou het eigenlijk zo even niet...
0: Maar goed, dat is ook al een iets prachtig natuurlijk om naar die mensen toe te gaan die, die gewoon... vaak eenzaam zijn natuurlijk in zo'n thuis, om die dan iets prettigs te gaan brengen, zoals een lied. En je hoort natuurlijk ook heel vaak shantycoren die daar naartoe gaan. En zoals jij er natuurlijk ook naartoe gaat, dat is ook al een prachtig gegeven in ieder geval. Dank daarvoor van al die mensen die daar zijn. Want het is natuurlijk echt heel mooi om daar gewoon toe. Want net wat je zegt, dat kost alleen maar centen. Maar het maakt niet uit. Het is een hobby.
2: Dat is wel heel leuk om te doen.
0: Ja, absoluut. Geloof ik zeker. Nog iets aan toe te voegen. Daar zeg je, Nico, luister eens even. Ik wil dat nog even kwijt. Zo niet, dan zeggen wij, jouw plaatje staat klaar. Wij danken je voor je interview, dat je zo spontaan aan de telefoon wilde komen. We wensen je heel veel geluk en plezier en fantastische optredens toe. Dank en een heel prettig weekend. En misschien... Tot ziens.
2: Nou, helemaal goed. Ja, het enige wat ik daaraan toe wil voegen, ik zou zeggen van luisteraars, kijk eens op mijn socials en word misschien vrienden. Hartstikke leuk. En dan kun je me blijven volgen.
0: Dan kunnen we Arie blijven volgen. Arie, dankjewel. En tot horens.
2: Nou, dankjewel.
0: Dat je meer en meer verandert. Daar komt-ie.

Ja, een schitterend nummer. Een fantastische. Het begint ook al heel erg mooi. Een prachtige muziek. Waar het mee begint, dames en heren. Het is echt een prachtig nummer in ieder geval. Arin, dankjewel voor deze schitterende plaat die je gemaakt hebt. Schitterende muziek al. Kippenvel muziek al bij het begin. Fantastisch in ieder geval. We gaan gewoon verder. Oh ja? Ja, doen we toch wel. En dat doen we dan met deze. Toch? Nee, deze. Ja. De Cats.

Ja, de Cats gedraaid om 6 minuten over de klok van 11:30 alweer. We gaan zo op Hazes af, ja, zeker. We krijgen straks nog een nummer, maar die kunnen we helaas niet bellen, want die zit in Bonaire. En dat houdt in dat dat 6 uur verschil is van tijd. Ja, dat wordt natuurlijk niks, want die ligt misschien allemaal op bed. Waar we dan? Harjan is dat degene die het volgende plaatje heeft gemaakt. En dus ja, misschien dat het... We gaan het in ieder geval zeker bellen. Dat zal zeker zo zijn. Maar dat allemaal nadat we... kwart over elf. Het is nu 6 minuten over de klok van 10:30. Dus we gaan even naar Guiley.

Alleen van jou. Nou, ik krijg een verzoekje van UK niet hazes gaan draaien. Nou, dat doen we straks over een minuut of vijf. Want dan is het kwart voor elf en dan is het altijd hazestijd natuurlijk. Dus dat doen we nu ook, dat zal zeker zo zijn. Dat doen we na René Vroger, die het te moeilijk heeft. Maar zijn nummer is nog, dit nog wel aardig. Just say hello. Tot aan de hazes, zeg maar. Ja. Yeah.

0: Ah, toch een lekker plaatje hoor, van René. Ja, want het is Say Hello. Een van zijn eerdere singles natuurlijk. De verzoek was er om, doe jij eens Hazes? Nou, daar komt hij. Tenminste, eerst even dit natuurlijk, hè.
1: Het is rond de klok van 11:15. Tijd voor André. Tijd voor André.
0: Al jouw woorden zijn te veel. Schitterende muziek en een prachtige plaats. Hazes.

0: Ja, ook hier in de studio stond hij lekker hard hoor, want gewoon gevoelig liedje is het gewoon. Maar wel prachtig natuurlijk. En samen met Marianne Weber, ja, die vind ik toch een, altijd wel een beetje een mooie stem hebben hoor. Ik ken er niks aan doen. Zoals vroeger al met het Hollands duo was Marianne Weber toch wel de aanstootgeefster daarin. En die deed het toch wel heel erg netjes hoor. Maar goed. Nu samen met Hazes. Prachtig nummer in ieder geval. Dat zeker. John de Bever. Ja, John. Jij krijgt de lach niet van mijn gezicht. Geweldig.
1: Dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk. Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk. Ja, ik weet wel. Je probeert mij nu te tergen,

0: Kijk omhoog. En ja, dat is natuurlijk prachtig. Schitterend nummer in ieder geval. Dat zeker. Het is te moeilijk om nog een plaatje te draaien. Maar ik kan natuurlijk wel even natuurlijk dit doen.
1: Goedemorgen Krimpener Waard. Iedere werkdag van 9 tot 12 uur. Presentatie Gert van den Berg, Jos Schmink, Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.
0: Ja, Gerrit van der Stelt, die normaal ook best bij ons in de uitzending komt, maar misschien vandaag druk heeft, dat kan natuurlijk wel, want dan moet ook gewoon werken. En dat moet geld verdienen natuurlijk, toch? Ja, zo is het. Dit tot aan het nieuws en het weer en alles waarbij zit. Let en Boogie van het Vat Was Dansorkest. En dat komt gewoon uit Amsterdam. Oh ja? Ja. Strakjes na de klok van 11 komen we heel graag bij u terug. Met nog een uur lang Goedemorgen Krimpener Waard. En als je een verzoekje hebt, kan gerust, maar wel in het Nederlands gebeuren. Dus ook strakjes draai ik ook nog bezig dan natuurlijk. Wat u wil, laat maar horen. En ik heb al wat verzoekjes binnengekregen, dus wat dat gaat, lekker. En straks na de klok van 11 kom ik heel graag bij u terug met nog 1 uur lang Goedemorgen Krimpener Waard. Tot aan de andere kant van het nieuws en het weer.

0: Het is die plaat eerder afgelopen dat het nieuws er is. Maar het komt er zeker aan. En aan de andere kant van de klok van 10 kom ik heel graag weer bij u terug. Tot zo!
1: De uitzendingen van RTV Kerkenwaard komen mede tot stand door de vrienden Veerdienst Bergstop Bergambacht en autobedrijf D-Spec het Oude Kerk aan de IJssel.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.

0: Ja, lekker stukje muziek hoor, van Laat de Zon in Je Hart. Maar dan gelijk nog even dit doen natuurlijk. Hè. Ja, dat hoort erbij.
1: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is, breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, Het Beluisteren Waard. Presentatie, Nico De Waard. Ja. Goedemorgen, Krimpene Waard.
0: Bij gebrek aan beter, hè. Bij gebrek aan beter, jongens. Maar goed, we doen ons best. En wat verzoekjes, daar gaan we strakjes nog even draaien. We gaan ook strakjes heel ver weg. Oh ja, heel ver, ja. We gaan naar naar Bali. Ja, we gaan er niet naartoe natuurlijk. Nee, was waar. Maar we gaan wel een plaatje draaien van Heran, Iceland Breeze. Dus Iceland Breeze. Dat kunnen we laatst niet bellen in verband met het tijdverschil van 6 uur. Maar goed, we gaan dat strakjes doen rond de klok van 11:15. Rond 11:30 hebben we natuurlijk de schot voor de boeg. Om 11:45 in Hazes. En zo is het dan ook alweer dat we dan best alweer vol zijn. Wat betreft ons programma. Want ze maken mij wel eens gek, hoor. Oh ja? Gilles Joling ook trouwens.

Ja, Maak me gek, Gerard, die dat bezong. Maak me gek. Ja, dat kan natuurlijk, zo is het toch. Maar goed, dat is niet anders. Verzoekje. My number one. Bij z'n tellen.

0: My number one, ja, dat is... even aanvraag, je was het zo, dus even lekker. Lekker even zo de tussendoor. We gaan even over tot de orde van de dag. Oh ja? Ja. En, dat is dit.
1: Nu Nico en Gerrit met hun rubriek Nieuwe Nederlandse Singles. Zij nemen contact op, indien mogelijk, met de betreffende zanger of zangeres. Nieuwe Nederlandse Singles.
0: Ja, dit is een dit is een nummer in het Engels volgens mij. Maar goed, dat weet ik dan niet, want Gerrit heeft dat allemaal geregeld. Want Herjan, die sinds zijn verhuizing naar Bonaire, wist Herjan dat hij het eilandgevoel ooit in het nummer wilde vangen. Dat is gelukt met Island Breeze, een zonnige single waarin hij het hele andere muzikale kant laat horen. De track heeft een warme country Island sound en ademt de sfeer uit van zon, zee en ontspanning. Leven op Bonaire. Ja. De productie kwam aan het stand in de studio Vredeveld en Russian, waar Herjan ook eerder zijn muziek opnam. Voor wie Herjan voor deze kent van het Nederlandstalige feestnummer is Island Breeze, een verrassende nieuwe kant van de zanger. Een warme, relaxte plaat met een heerlijk eindlandgevoel. Dus daar gaan we naar luisteren natuurlijk. Want ja, dat willen we horen. Island Breeze van Herjan. Die het nummer gaat brengen. Daar komt-ie.

Harjen, verhuisd is naar beneden, maar wel een lekkere plaatje heeft gemaakt. Iceland Reese. Ja, lekker nummer in ieder geval, dat is absoluut zeker. Misschien het volgende nummer ook wel een lekker nummer, dat is op in ieder geval een aanvraag daarvan. Dus doe maar even mee. Amen, klap maar in je handen. Peter en Koelewijn, de Rockets. Klap maar in je handen.

kan het niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

Ja, je zou niet zeggen dat hij... hoe oud is die? Hij is 1940 geboren. Het is toch verschrikkelijk. Zo'n mooi oud, 85, lentes jong. Dat is natuurlijk prachtig, toch? Zo'n leeftijd hebbend als Peter Koelewijn. Ja, het is geweldig. De jaren 60 is dat al begonnen met Peter Koelewijn. En met Kom van het Dak Af. Dat hebben ze toen... Moesten toen een single maken. En ze gingen naar de radiostudio ergens in, vanuit Eindhoven vandaan naar Amsterdam. En in de trein hebben ze toen dat nummer geschreven. Kom van het Dak Af. Dat is een nummer van 10 minuten. Nee, ja, gereed geschreven 10 minuten. Maar het heeft natuurlijk jarenlang heeft dat een hit geweest. En iedereen die kan het meezingen natuurlijk. Het volgende nummer is van John West. Numidia. Habibi. Het is 15 plaatsen gestegen in de oranje top 30. Ja, daar kunnen we niet aan voorbij gaan natuurlijk, toch? Daar komt-ie. John West met Habibi.

0: Jazeker. Maar lekker nummertje hoor. Want ja, het is niet voor niks gestegen natuurlijk. 15 plaatsen. Habibi. Met Numadia en John West. Numadia die ook al hoge ogen heeft gegooid in het Nederlandstalige gebeuren. Maar goed, hè?
1: Het is rond de klok van 11:30.
0: Ja, klopt.
1: Aandacht voor het voetbalprogramma van aanstaande zaterdagmiddag. Nico, geef ons een schot voor de boeg.
0: Nou, die kunnen we krijgen natuurlijk. We gaan eens beginnen met de vijfde klasse. Dat wil zeggen met de vijfde klasse waarin Stolwijk het niet zo heel erg goed gedaan heeft afgelopen zaterdag. Maar aankomende zaterdag tegen CVC Reewijk een herhaling krijgen. Want dan gaan ze daar naartoe en de wedstrijd die om 14:30 gaat beginnen natuurlijk. Gouderak Zevenhoven, die krijgen we rechtstreeks op de radio. Ook om 14:30 begint. En ja, Gouderak heeft natuurlijk vorige week fantastisch gedaan. Met 3 doelpunten van Baas in ieder geval. Dus aankomende zaterdag gaat Gouderak thuis proberen nog beter te doen met dat voetbal natuurlijk in die vijfde klasse. We gaan ook de wedstrijd van bijvoorbeeld Haastrecht. Die krijgt dan IJsselmonde op bezoek. Wedstrijd die om 2:00 begint. En John Jansen gaat er ons alles van vertellen. Natuurlijk. En we zullen hopen dat dat in ieder geval lekker gaat. Daar in die wedstrijd in ieder geval zeker. Haastrecht is Lekkerk. En dan moeten we maar kijken hoe dat allemaal verder gaat. In die klasse natuurlijk. Even kijken hoor, want waar waren we gebleven? Lekkerk hebben we gehad. Dan gaan we naar de derde klasse waarin Dilettant op bezoek gaat bij Swift Boys. Dat hebben we helaas niet. Want Arie de Notter die viert zijn verjaardag dan. En die gaat op bezoek bij Swift Boys natuurlijk dus. Haastrecht vanaf de klok van 2:00 tegen IJsselmonde. RVC RVC 33 tegen Burg Ambacht. SVS tegen Cabau. En dat zijn dan de belangrijkste wedstrijden van Bonnes tegen Moordrecht. De belangrijkste wedstrijden zijn daar dan in. En dan gaan we even kijken hoe het zit in die klasse waarin ook veel te doen is. Dat wil zeggen, afgelopen zaterdag heeft Perkouw het heel erg goed gedaan. Daar in waar ze waren, Heerenveen. Ik dacht Heerenveen, nee, de Alblas. 2-5 gewonnen. En ja, dat is natuurlijk prachtig dat dat zo is. En aankomende zaterdag, thuiswedstrijd, rechtstreeks ook op RTV Krimpenwaard. En daar gaat Hans Paling gaat er naartoe. En ook uit Grootammers. Ja, dat is een soort derby. Grootammers-Schoonhoven ligt tegen elkaar, want je kan elkaar wel fluitend aanzien komen natuurlijk. En dat is dan ook een wedstrijd die we dan krijgen. Schoonhoven die geval op bezoek gaat bij Grootammers. En Rick die gaat ons daarvan op de hoogte houden. Hoe dat er precies zit. En dan, Spirit gaat een uitwedstrijd bij VVGZ doen. En Spirit die het goed gedaan heeft natuurlijk afgelopen zaterdag. En tegen SVW hopend dat dat een voortzetting gaat krijgen. DCW 2-2 tegen GES. Niet tegen GES, maar afgelopen zaterdag. Volgens mijn bescheiden mening was dat zo. Even kijken of dat inderdaad zo, of ik daar inderdaad gelijk in heeft. Jazeker, tegen Teole. Teole, ergens in Tiel is dat ook nog. Waar DCW op bezoek was. En die toen de 2-2 gemaakt hebben nog. En Dilettant vorige week ook 2-2. Maar goed, die hebben we vandaag niet meer aan. Want Arie Rodders was gezegd, viert zijn verjaardag. Vanaf deze plaats, Arie. Maak er een mooie dag van. En ik zou zeggen, maak er een prachtige dag van. Maar goed, want het is een mijlpaal. Dat kan ik wel zeggen. Even deze ook. Dit is George Baker Selection. Santa Lucia by Night. Speciaal voor alle jarige mensen.

Ja, Jules Baker Selection, ook al jarenlang natuurlijk aan de weg timmerend. En dat doet hij heel erg goed, Joe Baker. Santa Lucia benijd. Ja, lekker nummer in ieder geval. We hebben er nog eentje, want we gaan naar Samantha Steenwijk. Want die is de hoogste nieuw binnengekomen in de Oranje Top 30 met één blik is genoeg. Ja, daar kunnen we natuurlijk niet aan voorbij gaan. Eén blik is genoeg. Samantha Steenwijk, daar komt ze.

Eén blik is genoeg, ja, want twee blikken gooien natuurlijk, maken het een pokerrie. Toch? Ja, één blik is zat, joh, wat dat er aan te lekker. Eén blik is genoeg en dat is de hoogste nieuwe binnenkomer in de Oranje Top 30 op plaatsje 21. We horen er zeker nog meer van. Harry Klonnekenstein die heeft gezegd, ik stop ermee, want ik ben op leeftijd en dan is het niet meer dat ik zeg van kom, ik ga bij het kleine orkest nog even zingen. En ook doet hij niet meer de, ja, wat hij dan altijd deed. Hij was natuurlijk ook natuurlijk best wel wat anders ook nog. In ieder geval, Harry Klonnekenstein. Oh, Den Haag.

0: Harry Klorkenstein, die zegt van heel goedendag, ik zou geen Hagenees meer zijn. Nou, mooi. Lekker nummer in ieder geval van Harry. Die nam heel veel andere dingen uit doet natuurlijk. En niet alleen bij het kleine orkest, maar in dit geval was dat allemaal wel. We gaan over tot de orde van de dag, dames en heren. En dat is dit.
1: Ongeveer 11:45. Tijd voor een ras echte Drent. Jannes.
0: Is het bijna 11:45 of is het bijna 11:45? We gaan even gevoelig doen. Jannes. Zwevend, maar gelukkig.

met jou, zwevend naar het geluk. Gevoelig nummer, maar ook een prachtig muziek daaronder. Dat zeker. Nog een leuk. Ja, we hebben nog maar 12 minuten, dames en heren. Dus we moeten even een beetje opschieten, natuurlijk. Daar komt hij aan. Sven Versteeg.

0: Ja, blikken dag. Sven Verstegen, lekker nummer in ieder geval, zeker. Nee, even wachten jij. Even wachten. Want we moeten nog even naar de braderie.
1: Op zaterdag 26 september, Bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.
0: Ja, je hoeft het niet meer in je agenda te zetten, want het is gewoon aanstaande zaterdag. Dus ja, dan ben je van harte welkom in Schoonhoven. Ja, ik moet wel even met de fiets komen, denk ik. Want het zal reet te druk zijn, dat geloof ik wel. Ik draai het. Het beste Nederlandstalige nummer. Oh ja? Ja.

0: Ja, is dit mooi of is dit mooi? Geweldig nummer. Stil erbij. Ik vind persoonlijk het prachtig Nederlandstalige nummer. Misschien wel het mooiste Nederlandstalige nummer wat er dan is. Nico zegt dat hij het heel graag gedaan heeft. Dat hij volgende week terugkomt samen met Gennet weer. En nu zeggen we dan prettig weekend.
1: De
0: tot horens.
1: Dag. Maart komen mede tot stand door de vrienden Veerdienst Bergstop Bergambacht en autobedrijf D-Spec uit Oudekerk aan de IJssel.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
6: Hey Jan, wakker worden.
7: Hè, wat?
6: Is je auto nu al klaar?
7: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
6: Oké.
7: Kijk op smitsauto.nl.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Liede Houkers die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een G-concert in Haastrecht. De Haastrechtse Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober een G-concert. Met het enthousiaste G-orkest Lekker Kerk, de verliste zangers en Atje. U kent hem nog wel van zijn optredens bij Paul de Leeuw. Het vindt allemaal plaats s'avonds van 7 tot 8 uur aan de provinciale weg Oost 107B in Haastrecht. De intree is €5 per persoon, inclusief een drankje. U bent van harte welkom.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en Het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijlvirus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
9: Voor de echte liefhebber van de moderne jazz is dit Jazz in de Polder. Elke woensdagmiddag hoor je op RTV Krimpenerwaard het beste uit de wereld van de jazz. In Jazz in de Polder nemen Arie Kooi en Roelof Etten je mee op een muzikale reis vol groove, improvisatie en klasse. Jazz in de Polder is een ode aan de tijdloze kracht van jazz. Gemaakt door liefhebbers voor liefhebbers.
10: Ja, luisteraars, een hele goede middag. Mijn naam is Arie Kooi, een van de presentatoren van Jazz in de Polder. En van 1 tot 2 uur op de donderdag zijn we bij u. En het thema van deze uitzending is jazzinstrumenten. En we hebben gekozen voor de piano. Nadat we 2 uitzendingen gewijd hebben aan de tenorsaxofoon. De piano is ook een heel gangbaar en mooi instrument in de moderne jazz. En ik begin met een wat aparte man, Thelonious Monk, een pianist met een aparte aanpak en aparte akkoorden en zo. En een beetje merkwaardig. Hij heeft enorm veel mooie composities gegeven die harmonisch zijn, terwijl zijn spel toch met een beetje moeite maar harmonisch te noemen is. Ja. Een van de composities die hij gemaakt heeft is Round Midnight en Ruby My Dear. En dat zijn hele mooie composities. Maar zijn eigen spel is zogenaamd wat hoekig. Nou, dat kunt u vanmiddag allemaal beluisteren. Op de playlist staan een aantal Amerikanen, een aantal Europeanen. En van die Europeanen zijn er een aantal hele goede pianisten die Nederlands zijn. Zoals gezegd, Thelonious Monk, die heeft een muziek gespeeld van Duke Ellington. De cd heet Thelonious Monk Plays Duke Ellington. En van die cd heb ik gekozen voor het nummer Black and Tan Fantasy.

0: Leuke opname van Flonies Moon.
1: Ja, ja,
0: mooi. Ja, je blijft er naar luisteren, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik hoop dat luisteraars het ook leuk vinden, want het is zeer, zeer apart. Een hele aparte techniek, kortom, geschiedenis in de piano-jazz eigenlijk. Ja, dan ben ik aan de beurt. En u weet, het swingtijdperk in de jazz veranderde in de 60e jaren. En dat heette de bebop-stijl. Ja, je hoort allemaal geschreeuw, maar volgens mij is dat spelende kinderen buiten.
1: Ja, merkwaardig dat die doordringen tot...
0: Ja, tot de radio. Maar ja, goed, het is live en dat is eenmaal zo. Nou goed, en een groot aandeel in die stijl, in die wijzende stijl, was de piano. Denk je maar aan vroeger, aan Earl Hines, Fats Waller, Teddy Wilson. Dat lichtvoetige veranderde. En dat kwam eigenlijk door de bebop-mensen, Charlie Parker en Dizzy Gillespie. Ze werden ook bekend en beroemd. Ook de pianist, Bert Powell, had een groot basisaandeel hier in deze muziek. Hij is geboren in 1924 en werd slechts 41 jaar oud in verband met een slechte geestelijke gezondheid. En eindelijk gaf Blue Note de cd uit van de allereerste opname van Bud Powell. En dat deed hij met Sam Jones, bas en drummer Philly Jones. Geen familie trouwens. Opgenomen 24 mei 1958. Time Waits heet die cd, waarin de pianostijl totaal ging veranderen. Hij wordt beschouwd als een van de grootste pianisten die de jazz ooit heeft gehad. Dus uit dit album, het trio van pianist Bud Powell uit 1958, het nummer Monopoly.

0: Bus Powell. Ja. Ja, we duiken toch een beetje de geschiedenis in. Want ja, uit de begintijd van de jazz, ja, de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Ja, waren een heleboel goede karakteristieke pianisten.
1: Precies,
0: ja.
1: Want zoals hij speelt nog steeds, momenteel, ja. Nog steeds.
0: Ja, precies.
1: Pianisten zo.
0: De grondleggers van de jazz.
1: De grondleggers, dus
0: Bud Powell.
1: Ja.
0: En ik ben begonnen met Thelonious Monk. En ik heb een tweede keuze gemaakt. Andrew Hill, dus ook een karakteristieke pianist. Met een hele eigen opvatting.
1: Eigen opvatting.
0: En,
1: ja.
0: En ook een gave om mooie composities te maken. Hij is geboren in Chicago in 1931 en in 2007 overleden. En hij begon als zevenjarige met accordeon en is toen gauw overgeschakeld op de piano. En hij heeft les gehad onder andere van Paul Hindemith. Dat is een klassieke pianist.
1: Nou, of?
0: Ja, nou, en daar heeft hij dus componeren geleerd. En bij Blue Note was hij een beetje de pianist van Joe Henderson. De eerste uitgave van Joe Henderson. Met The Our Thing was het titel. Later heeft hij dus zelf een heleboel CD's. LP's uitgegeven bij het label Blue Note. En ik heb voor me liggen de CD Passing Ships van Andrew Hill. En ja, daar werkt hij min of meer met een big band. Een heleboel blazers, trompetten, trombones, Frans horen, tuba, sopraansax. Allemaal Engels horen, doet er ook mee. En de ritmesectie bestaat uit de pianist, componist Andrew Hill, Ron Carter op bas en Lenny White op drums. En u gaat luisteren naar een compositie waarin de blazers helemaal aan de orde komen, maar de piano die laat zich niet onbetuigd. Andrew Hill, Sideways van de CD Passing Ships bij Blue Note.

0: Ja, Andrew Hill, ik dacht het wel, dat je zoiets zou nemen. Want hij was al zo beroemd bij Blue Note.
1: Ja.
0: Dan maakte hij zeg maar zijn debuut, hè?
1: Ja.
0: Ja, was heel apart.
1: Ja, aparte pianist ook. Maar, ja, mooie ook, compositie.
0: Ja, zeker, ja, zeker. En ook Blue Note dat het aandurft, hè?
1: Ja.
0: Goed. Nou ja, als je een programma maakt over piano in de jazz, dan kan je eigenlijk de Amerikaanse pianist Bill Evans, 1929-1980, niet ontbreken. Hij werd beroemd en bekend toen hij ging samenspelen met de topbassist Scott LaFaro, waar diverse uitzonderlijke opnames zijn gemaakt. Maar na een repetitie met deze superbassist overleed hij bij een verkeersongeluk. En dat gebeurde bij het oversteken. Het leven van Bill Evans werd daarna zeer zwaar. Formeerde toch een nieuw trio met bassist Eddie Gomez en drummer Marty Morrell. Gaf in februari 1972 een concert in Parijs. Ze speelde een compositie van Michel Legrand, namelijk het prachtige nummer What You Done for the Rest of Your Life. Hier komt hij.

0: een geweldige pianiste. Ja. Bill Evans.
1: Ja, ja. Prachtig, hè?
0: Ja, ja.
1: Toen ik dat voor het eerst hoorde, denk ik, god, dat, heb het nog eens een keer gespeeld. Maar dat kwam er niet uit toen.
0: Ja, dat, nou ja, ja. Bill Evans. Bill Miles Davis, ja.
1: Ja.
0: Klassiekers van de jazz, om het zo maar te noemen.
1: En, ja, zeg maar.
0: Ja, Erik Satie, de componist, klassieke componist, die schijnt erg populair te zijn. Want ik weet niet of je al afgelopen zondag gekeken hebt naar het programma Podium Klassiek. En toen was er een popzanger, Lucky Folds, die een nummer geschreven had, geïnspireerd door Erik Satie. En dat zong hij met Ellen Tadamme en ik vond dat verrassend mooi.
1: Zeker.
0: En ik heb een pianist voor me liggen. En dat pianist is Philip Rutgers. En die heeft bij de label Zenith Records een cd uitgebracht met de titel Ray Satie, Picturing the Invisible. En daarin op die cd speelt hij samen met Omer Govreen op bas en Sun Mi-hong op drums. En dat zijn dus allemaal composities. Nee, niet allemaal composities, maar muziek die geïnspireerd is door de klassieke componist Erik Satie. En van dat drietal gaat u luisteren naar het nummer Sun of the Stars. Ik heb ze al genoemd, geloof ik. Philip Rutgers op piano, Omer Govreen op bas en Sun Mi-hong op drums. Sun of the Stars.

0: Ja, lof. Het is leuke van muziek. Ja, klassiek en jazz ja, tegen elkaar aanschuiven. Hè. En,
1: ja, ik heb eens een keer een compositie gehoord van Satie. En dan speelt hij op enkele noten, eigenlijk een beetje jazzy. Ja. Allemaal verschillende akkoorden met die drie noten.
0: Ja, ja en de drummer, drumster, Sun Myung. Geweldig speelt ze.
1: Zeker. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ze is een groot talent, hè? Ja, dan ben ik aan de beurt. Nou, pianist Aaron Parks werd ineens wereldberoemd toen hij zijn debuut-cd uitgaf. Via Blue Note natuurlijk. In 2008 met de titel Invisible Cinema. Nou, wie is hij nou? Nou, hij is geboren in Seattle in 1983. Jonge man. Kreeg les onder andere van Kenny Barron op de Manhattan School of Music. En Kenny Barron is een zeer goede pianist. Hij ging spelen onder andere met Terence Blanchard en saxofonist Joshua Redman. Werd veel gevraagd om te spelen bij diverse formaties. Nou, Ara en ik hebben hem vaak gezien en horen spelen. En hij heeft al heel veel albums uitgegeven. Hij heeft ook een eigen stijl. En dat is natuurlijk heel indrukwekkend. Hij was even weg, ging van mij trouwen en vader worden. En hij kwam met een nieuwe cd uit met de titel Little Big. Dat is dus zijn eerste kindje. En de titel van het nummer is Ash. En daar heb ik het uitgezocht, dat is Asje. Maar Amerikanen zeggen ook Jasje.
0: Ja,
1: en dat geloof ik ook meer. Nou, we gaan luisteren dus naar Aaron Parks met zijn trio.
0: Overigens een pianist die goed luistert. Want we hebben hem complimenten gegeven voor het concert in het Lantaarn.
1: Klopt.
0: Het venster. En daar reageerde hij verheugd op.
1: Ja, hij was
0: aardige man.
1: Ja, goed zo. Aardige vent.
0: Daar gaat hij.
1: Hier komt hij, Aaron Parks.

0: Ja, dit was het eigenlijk.
1: Ja, geweldige pianist, Alan Parks.
0: Ja. En het is tegenwoordig zo dat ik hem zou kunnen herkennen. Dat je denkt, hey,
1: ja, dat is Alan Parks. Eigen stijl, ja.
0: Ja, ja. Eigen stijl ontwikkeld. Ja, ik heb hem ook gezien op de computer. En dan zie je hem spelen natuurlijk.
1: Ja, okay.
0: En dan twijfelt hij elke keer als hij aanslaat.
1: Oké.
0: Ja, dat is
1: een beetje zoeken.
0: Dus ja. Hij slaat niet direct, nee, hij zoekt dan.
1: Ja,
0: en dan slaat hij die akkoord.
1: Ja, dat is de kunst van het improviseren.
0: Ja, dat denk
1: natuurlijk.
0: Ik ook. Ja, zeker.
1: Ja. En ik heb een aparte pianist uitgekozen, ja, Michel Petrucciani. Een gehandicapte man, een Fransoos. Ja. Zijn vader was al gewoon een jazzmuzikus. Maar hij is met een handicap geboren. En dat betekent dat hij op een kruk gezet moet worden als hij speelt.
0: Ja.
1: Tijdens concerten en zo.
0: Ja.
1: Maar dat doet aan zijn muzikale kwaliteit niks af, hoor. Want hij is een geweldige pianist. Ik heb gekozen een cd, So What. Het is een verzamel-cd, maar daar komen wel zijn mooiste stukken op voor. En ik ga u laten luisteren naar Pennies from Heaven. Een compositie van John Burke. En hij speelt, het is een opname uit 1996. En daar speelt hij samen met Roy Haynes op drums. George Mraz op bas. En notabene Stefan Grappelli op viool. En die is de datum geeft aan 1996 op Drijfuur Jazz. En Stefan Grappelli is in 1997 overleden. Ik weet niet of het een oude opname is die pas in 1996 uitgegeven is. Maar het betekent eigenlijk dat het een opname is vlak voor zijn dood van Stefan Grappelli. Penny from Heaven.

0: Ja, eigenlijk is het goed dat we die draaien.
1: Ja.
0: Want er is nooit een betere jazzviolist geweest.
1: Nee, precies. Nee.
0: Er is nog nooit iemand geweest die zei, oh, dat ken ik ook. Of ietsje beter. Nooit, niemand.
1: Nee.
0: Eigenlijk moeten we meer wel laten horen. Volgens mij moeten mensen die het voor het eerst waarnemen, denken, wat is dat toch?
1: Ja,
0: Stephen Capelli.
1: Ja.
0: Hij werd 91, geloof ik.
1: Ja,
0: heel oud.
1: Kunnen, ja.
0: Hij werd heel oud.
1: Ja.
0: Heel oud. Leuk.
1: Ja, ik houd je jong, Rolf.
0: Ja, nee, zeker. Nou, ik stap over naar een Nederlandse pianist. En u weet bijna zeker, iedere jazzliefhebber die uit ons land, die kent Rob van Bavel wel, pianist Rob van Bavel. Nou, misschien nu niet. Nou, hij is een bescheiden componist, arrangeur, bandleider, docent en actief in heel Europa. Geboren in 1965, omstreeks bij Gouw, bij Breda. Cum laude, afgestudeerd. Boy Edgarprijs gekregen en vele Edisons gewonnen. En meer dan 200 cd's uitgegeven. Kortom, een beroemd man. En onlangs vertelde hij in een blad, nu is hij 61 en dan gaat hij het wat rustiger aan doen. Nou, heel verstandig. Maar hier een nummer uit zijn album Sweet Sixie uit 2025, voorjaar dus. Een ode met zijn 10 vrienden. Hier een compositie van Billy Strayhorn, een geweldige componist. Met solisten zijn ze vrienden deze keer. Jan van Duikeren, bugel. En Martijn van Itisson, gitaar. En Frans van de Geest, bas. En drummer, de onderschatte goede drummer, Marcel Cerise. En natuurlijk componist en arrangeur en leider Rob van Bavel. Hier is die compositie dan van die man, Rainshack.

Ja, luisteraars, korte aankondiging van het voorlaatste nummer. Jasper van 't Hof, een Nederlandse pianist. Winnaar van de Boy Edgarprijs 2018. En samen met Dick de Graaf op tenorsax, Stefan Livestro op bas en Jamie Peet op drums gaat u luisteren naar Once Upon a Time in the Black Grouse. En dan hebben we straks nog tijd om naar Louis van Dijk te luisteren.

0: stap te nemen.
1: Oké, okay. Nou, dan nemen we het gauw over. Over Louis van Dijk. En ja, Louis van Dijk, die, ik denk dat niemand hem eigenlijk kent, alleen de ouderen. Hij wordt hier begeleid door Ruud Jacobs. En een drummer is John Engels. En die leeft gelukkig nog. En is gelukkig nog zeer, zeer actief. En hij heeft Louis van Dijk heeft een compositie geschreven voor zijn vriend. Voor zijn echte vriend, Pim Jacobs. En hij noemde dat eigenlijk droevig Blues voor Pim.
2: Dag voor
1: de afsluiting. Ja,
2: volgende week weer.
1: Ik ga volgende week doen.
2: Van dit, van dat, van alles wat.
1: Ja. Ja, dan hoort hij allemaal verschillende dingen. En muziek en vocalisten. Kortom, een leuk programma.
2: Maar nu Louis van Dijk.
1: Ja, we zeggen dag.
2: Ja.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen.

0: vliegen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Duyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
2: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Een foute bingo. Dag luisteraars, op vrijdag 2 oktober is er 's avonds een foute bingo. Gebeurt allemaal in Theater Concordia in Haastrecht. En ditmaal een foute bingo met helemaal top de Pink-editie. Een bingoavond met live entertainment. Begint ook uit de vracht. De kaarten kunt u vooraf bestellen via theaterconcordia.nl. En het gaat dus om de foute bingo op vrijdag 2 oktober.

Info. Een concert in Berkenwoude. Dag luisteraars. Camerata Delft brengt op zaterdag 26 september... een intiem concert naar de Dorpskerk in Berkenwoude. Oude muziek krijgt deze avond opnieuw betekenis... en dat voor een publiek van heden te dagen. Het begint om 8 uur 's avonds. De entreeprijs is €15 per persoon. Kinderen onder de 12 jaar die mogen gratis naar binnen. Camerata Delft op zaterdag 26 september... in de Dorpskerk van Berkenwoude.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breijden met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: V. Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond

0: wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
2: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Er wordt weer geoogst in de Krimperwaard. De Cranberry Company gaat weer cranberries oogsten. En wel op 18 hectare veengrond in de Krimperwaard. En dat gebeurt allemaal op 26 en 27 september aanstaande, 's middags van 1 tot 5 uur. Wilt u ook een middagje komen helpen? Meld u zelf dan aan via www.thecranberrycompany.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpen de Waard. Dag luisteraars, Welzijn Krimpen de Waard organiseert op vrijdag 25 september... 's morgens van 11:30 tot 12:00 de informatiemarkt Krachtig Ouder Worden. Blijf langer gezond, veilig en zelfstandig thuis wonen. Met van harte welkom op het plein van het dorpshuis in Gouderak. Vrijdag 25 september van 11:30 tot 12:00 Krachtig Ouder Worden.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpermaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 27 september aanstaande verzorgd door de hervormde kerk Wijkgemeente 1 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

0: De uitzendingen van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 4 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot-Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat

0: mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Automobielbedrijven De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
2: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
3: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. When the going gets tough.

0: regio-info.
1: Zeepkistenrace in Lekkerkerk. Dag luisteraars, niet vergeten, zaterdag 26 september is het zover. De eerste editie van de Zeepkistenrace in Lekkerkerk. Er zijn maar liefst 45 deelnemers en ze beginnen al om 10 uur 's morgens bij de Schans. Welke u dan vindt aan de burgemeester van de Willigenstraat in Lekkerkerk. Zaterdag 26 september, de eerste editie van de Zeepkistenrace in Lekkerkerk.

0: Info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars. De provincie Utrecht voert tot en met eind november groot onderhoud uit aan de provinciale weg, de N210, tussen Lopik en Schoonhoven. Concreet betekent dat de provinciale weg tussen 3 oktober en vrijdag 6 november geheel afgesloten is voor alle verkeer. Volg de borden voor de omleiding.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een nieuw seizoen van het Country Café. Dag luisteraars, op zondag 27 september begint het 14e seizoen van het Country Café Concordia in Haastrecht. We kunnen natuurlijk weer genieten van het goudste trio Change of Key. Ditmaal met medewerking van Jaap en Rob, de twee frontmannen van The Winners. Zondag 27 september begint om 14:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt 15 euro per persoon.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek.

0: regio-info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

0: thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough.

Info. Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissche Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree ervoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: regio-info.
1: De grote prijs van het Groene Hart is terug. De grote prijs van het Groene Hart is terug. En de inschrijving voor bands met eigen werk is geopend. Dit alles wordt georganiseerd onder het motto: eigen muziek verdient een podium. Alle informatie vind je op www.groteprijsgroenehart.nl. Heeft u ook nog wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, knooppunt Kranenbarg, en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè? Wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Donderdagavond, 6 uur. Urban Vibes met Quinty. Tijdens dit uurtje word je meegenomen door een tijdreis met urban, afro en R&B muziek. En een snufje Hollandse hits kan natuurlijk niet ontbreken. Alleen positief nieuws. Dus luister mee naar Urban Vibes met Quinty.
6: Hallo, goedenavond en welkom. Gezellig dat jullie weer luisteren vanavond op deze 24e van september. Ja.

0: Ik blijf het zeggen, maar de tijd vliegt voorbij. Gezellig en leuk dat je weer luistert naar Urban Vibes met Quinty. Ook deze week zijn we er gezellig weer bij. Vanavond is het even een half uurtje. Planning technisch kwam dat voor mij beter uit. Ja, en kan ik mijn energie ook wat beter verdelen, hè? Hashtag energieniveau. Wat ik vorige week als mental health en mindset onderdeel heb besproken. Heb je dat nou gemist? Je kan ook altijd de uitzendingen terugluisteren via de website. Dus doe dat zeker even. Ja, en anders ben je er vanavond gewoon weer gezellig opnieuw bij. Welkom. En ja, het is weer tijd voor wat lekkere urban vibes. En elke week neem ik je dus ook weer mee op tijdreis en wissel af met de volgende genres muziek. Namelijk urban, afro, R&B en natuurlijk een snufje Hollandse hits. En ook bespreek ik onderwerpen zoals mental health, mindset en alleen positief nieuws. En ja, weer leuke nieuwsitems heb ik bij elkaar gesprokkeld. Dus dat hoor je allemaal straks. En natuurlijk om 6:30 altijd weer. Dus dan weten jullie ook wat je dit weekend kan gaan doen. Of misschien heb je al plannen. Ja, en we beginnen weer lekker met een nieuwe hit eigenlijk. En het is eigenlijk een oude hit in een nieuw jasje gestoken. Dus dat is echt natuurlijk mega leuk. Altijd eigenlijk. En ja, of hoor jij toch liever het origineel? Dat kan natuurlijk ook. Want je kan weer stemmen strakjes in de poll op Instagram @urbanvibes met Quinty. Daar kan je stemmen. Wil je dit nummer nou vaker horen hier elke donderdag? Of tenminste, 1 keer in de zoveel tijd op donderdag. We gaan hem natuurlijk niet elke donderdag draaien, dat begrijp je wel. Ja, dus genoeg gezegd te hebbende. Is dit het nieuwe nummer waar we lekker mee gaan beginnen? Ja, het is een klassieker. Heb je even voor mij Frans Bauer, Billy Dans en Afro Bros. Let's go!
1: Hey Fransie, heb je één voor mij? Heb je één?

liedje even voor mij. Frans Bauer, Billy Dans en Afro Bros. En heb ik gelijk een leuk bruggetje. Wil jij Billy Dans nou? Ja, ik zeg de hele tijd altijd Billy Danst. Als in het werkwoord, maar het is Billy Dans. Wil jij Billy Dans nou zien? Dan kan dat, want aankomende vrijdag en zaterdag is dus het feestweekend in Lopik. En vrijdag is er al een leuke line-up met Senna, Abba Fever, XS, The Velvet Roses en DJ Marco, Party Marco. En zaterdag 26 september is Billy Dans te gast of treedt op. Dries Roelvink, Freddy Moreira, altijd leuk. Confetti Ravers en DJ, ja toch niet Tom. Dus wil je dat niet missen? Volgens mij kan je nog kaartjes kopen. Dan kan je Billy Dans lekker zien. Of wil jij Senna zien, dan kan dat op vrijdag. Maar ik ga zaterdag. Dus Billy Dans voor het eerst zien. En ja, Freddy Moreira hebben we al vaker gezien. Er zijn nog late tickets vrijdag en nog late tickets zaterdag. Maar goed, doe lekker wat je wil. Misschien heb je je hele weekend al vol gepland. Maar ik dacht, ik geef het toch even aan. En ja, nu we toch op speaking terms zijn, komen we ook aan bij het Mental Health and Mindset onderdeel van deze week. En ja, deze week is het dus de challenge begonnen. Leg je telefoon weg challenge. En ja, ik wilde even een update delen met jullie luisteraars hoe dat bij mij gaat. Nou, ik moet eerlijk zeggen, maandag en dinsdag ging het best goed. Toen was mijn schermtijd 2:34 over de hele dag. Nou, dinsdag 2:46. Ja, en gisteren was het dan 3:19. En vandaag was het tot nu toe 3:23. Dus vandaag zit ik er wel een soort ver overheen. Maar het is toch een challenge. Maar ik ben blij dat ik hem aanga. En ik ga er nog even voor. Volgens mij duurt het tot en met de 27e. Dus dat. En wil je ook nog meedoen? Dan kan dat. Google even op Leg je telefoon weg challenge. En ja, probeer het gewoon eens een keer. Al doe je het maar een dagje even proberen. Voor mij brengt het wel meer rust op zich. Maar ja, gisteren vandaag had ik dan wel weer meer te doen ook op mijn mobiel. Te regelen voor het weekend en weet ik wat allemaal. Maar goed, dus dat was deze week het Mental Health en Mindset onderdeel. En we zijn geloof ik lekker op weg. En dit is een nummer uit 2025 van Rema. Baby, it's...

Lekker. Dit was het nummer Rapido van de Bankzitters en Robert van Hemert. Nou, ook weer een lekker nummer. Ondertussen staat de poll live @urbanvibes.quinty op Instagram. Stem lekker mee en dan weet ik volgende week, na 24 uur natuurlijk, of we dit nummer vaker gaan draaien hier tijdens Urban Vibes met Quinty op je radio. En ja, we gaan nu van een nieuw nummer 2026 weer een sprongetje maken naar beneden. 1989. Dit is Clouseau.

0: Waar is het feestje? Hey, wat zijn feiten, man. Het is een feestje,
1: man. Vals bezig, Apeit en Elka Sava met We zijn jarig. En ja, om 6:30 lekker het weer. Dus ben je benieuwd wat je dit weekend kan gaan doen qua weer, technisch iets? Dan moet je even lekker blijven luisteren. Dit is Nicki Minaj.

6:30. Dus we gaan even lekker kijken wat het weer gaat doen. Nou, pak je agenda erbij. morgen begint... met een topdag eigenlijk van de week. Vrijwel strakke blauwe lucht schiet... Ja, en daarmee schiet de thermometer omhoog met een flinke warme 23 graden in het zuiden en in de polders, zoals de Krimpende Waard natuurlijk. En ongeveer 19 tot 21 graden in de rest van het land. En er is volop ruimte voor de zon. Wel 9 zonuren. En zaterdag en zondag, zaterdag Bartholomeusdag in Schoonhoven dan ook weer. Is het prachtig buitenweer. De nachten verlopen wel fris. Met een minima van 9 tot en met 11 graden. En in de vroege ochtend van de zondag is er dus hardnekkige mist over de weilanden. En zodra de mist weer optrekt, warmt het op zaterdag, op zondag... weer op van een graad tot 20 tot 21. En begin van de nieuwe week, vanaf maandag, doet de standvastige nazomer weer een klein stapje terug. De wind draait wat, waardoor het meer vochtige lucht en wolkenvelden vanaf zee binnendrijven. En hoewel het op de meeste plaatsen gewoon droog blijft, altijd fijn, neemt de maandagavond de kans op een lokale bui licht toe. Met 19 à 20 graden blijft de temperatuur nog altijd.

enkele graden boven het langjarig gemiddelde voor eind september. Dus paraplu is niet nodig. Dat scheelt dan weer. En dat was het weer alweer. We vliegen er doorheen. En ja, de zonnige hit van de week komt altijd rond die klok van 6:30. Weet je nou niet wat de zonnige hit is, zal ik het nog eventjes uitleggen. In de zonnige hit van de week draai ik elke week een nummer. Dat ik zelf graag in het zonnetje wil zetten. Een nummer wat ik zelf heel leuk vind. Of een nummer met een bijzondere betekenis. Of een nummer van vroeger. En ja, vorige week was het als het goed is. Of het alweer 2 weken geleden. Gaf mijn oom met 2 vrienden een feest. Want ze werden samen 180. En het was echt mega leuk. En ja, er kwamen 3 artiesten optreden. Waarvan eentje Jannes was. Nou, die maakt er ook wel echt een feestje van. En ja, die wilt ook altijd een beetje meer. Ja.

Jannes 2005. En ja, ook al vliegt de tijd voorbij, we gaan nog wel eventjes wat leuke items doornemen die ik heb verzameld. Dus laat het een havet. Want er is namelijk een Nederlandse vrouw wereldkampioen puzzelen geworden. Ja, je hoort het goed. Sommigen zeggen puzzelen, maar goed. Want Maartje van der Meer uit Delft is wereldkampioen puzzelen geworden. Want ze won de prijs op het WK puzzelen in Spanje. Nou, daar komt André net vandaan. Vakantie. En ja, bij WK puzzelen is het de bedoeling om zo snel mogelijk een puzzel van 500 stukjes te maken. En Maartje deed dat supersnel, want ze deed er maar liefst 27 minuten en 58 seconden over. Nou, dat is echt een wereldrecord. En ze was zelfs 1,5 minuut sneller dan nummer 2. En Maartje won niet alleen een beker, maar ook €2000. Nou, dat is ook altijd lekker voor het zakcentje. En voor het eerst in Nederland is er dus een Lego-café geopend. En iemand zegt, ik citeer, even niet op je telefoon. Nou, dat refereert weer terug aan de Leg je telefoon weg challenge, waar ik aan meedoe. Kijken, klikken, bouwen en vooral even niet naar een scherm kijken. Want dat is allemaal waar het om draait in IJmuiden. Want daar is namelijk het allereerste Lego café van Nederland geopend. En bezoekers kunnen dan daar lekker een setje Lego kiezen en dan een paar uur lekker gaan bouwen. En de eigenaar zegt dat het café is bedoeld om je hoofd leeg te maken, samen iets leuks te doen en vooral even niet op je telefoon te zitten. Nou, ik zeg, klinkt als perfect middagje. En het café is zeker niet alleen bekend voor kinderen, maar er zijn natuurlijk ook heel veel volwassenen die daar lekker komen bouwen. En een bezoeker zegt dat het heel leuk is om samen te vieren en te bouwen. Zijn kinderen of haar kinderen zijn ook veel ermee bezig. En daardoor kreeg zij ook helemaal zin. Dus nou, dat is mega leuk. In IJmuiden. Dus ben je daar een keer in de buurt, dan kan je daar lekker naartoe. Ziet een leuk filmpje er ook bij. Dus het ziet er allemaal leuk uit. En ja, we zijn er eigenlijk alweer doorheen. Want ik had natuurlijk aangegeven, maar even een half uurtje. Nou, we zitten er lekker in. En straks sluit ik nog even af, natuurlijk. En dan hoor je van 7 tot 8. Gezellig André met de speciale aanbieding. En Dennis sluit natuurlijk de muzikale avond weer af met kortom Peurgevaar. En wij gaan nog even lekker een nummer draaien van Chris Brown. Dat is altijd goed natuurlijk. Dus hier komt-ie, Sensational.

Ja, en dit was alweer het einde van deze uitzending. Een kortere uitzending, maar we hebben toch lekker even 40 minuutjes vol geluld. En ik wil iedereen onwijs bedanken voor het luisteren. De poll staat nog lekker live, dus wil je nog stemmen op het nieuwe nummer van Frans Bauer, dan kan dat @urbanvibes.quinty in de app. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het luisteren. Alvast een heel fijn weekend. Het wordt lekker weer, dus ga lekker wat leuks doen. En misschien kan je hier een bezoekje brengen aan het eerste Lego Café in Nederland in IJmuiden. Dus dat is altijd hartstikke leuk. Nou, genoeg gezeggende te hebben. Volgende week zijn we er gewoon weer gezellig bij. Dus daar heb ik mega veel zin in. Nou ja, nogmaals bedankt voor het luisteren. En ik zeg tjus.

0: regio-info.
1: Feest in Lekkerkerk. Dag luisteraars, op de data 25 en 26 september wordt de feestweek Lekkerkerk georganiseerd. Optredens worden verwacht van onder andere Frans Duits, Sven Versteeg, Django Wagner, Dries Roelvink en nog veel meer andere leuke artiesten. Het vindt allemaal plaats op de ijsbaan in Lekkerkerk 25 en 26 september.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 7:00.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
3: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
2: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
4: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
2: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
10: Ik dacht het wel. En ik zeg natuurlijk een bijzonder goede avond vanavond. En laten we maar eens beginnen met een speciale aanbieding.
11: Hey, hallo. Nu van 7 tot 8 uur. André Jonkheid met een speciale aanbieding.
12: André Jonkheid. RTV Krimpenerwaard.
10: Ah, ik zei het al natuurlijk. RTV Krimpenerwaard. Een goede avond na de vakantie natuurlijk. Lekker geweest allemaal. Gaan we maar eens beginnen met Matthew Wilder en Break My Strike. Tot en met 8 uur. Een speciale aanbieding. Week nummer 39 inmiddels. Op jouw radio RTV Krimpenerwaard.

0: Oh, lekker aan het begin van een stukje terug in de tijd. Inmiddels met Matthew Wilder en Break My Strike. En ik zeg natuurlijk...
1: Goedenavond. Het ritme van het groen.
0: Nou, we zitten weer een beetje in het ritme van het groen hart natuurlijk. Met die speciale aanbieding. Tot en met 8 uur de hits, tips en de allermooiste gouden ouwe. En de vergane glorie.
1: Dit is waar je thuis hoort. RTW Krimpenaar. André Jonkheid.
0: Ah, dat allemaal deze donderdag 24 september op jou en mijn kalender in week nummer 39. Dat betekent dat de dag 267 van het jaar inmiddels alweer is volgens die Gregoriaanse kalendertelling. En hierna nog 98 streepjes op die kalender. Nog 98 dagen te gaan tot eind van het jaar.
2: Ja,
0: het gaat hard toevallig, ja. Laatste kwartaal, het staat voor de deur natuurlijk volgende week. Dan is het alweer 1 oktober, want dat gaat het allemaal hard. Hey, vandaag de dag op deze 24 september, de Wereldgorilla-dag. Van alle apen is namelijk de gorilla wel de mooiste. Wat zeggen we, van alle zoogdieren zelfs. En dit magnifieke dier, dat een koning van de bossen is, kunnen we wel vertellen allemaal natuurlijk. Verder op deze dag ook de dag van de triagist. Triagisten zijn werkers die het niet makkelijk hebben, namelijk immer ondergewaardeerd. Altijd in de schaduw, maar essentieel en potentieel levensreddend. Een triagist is namelijk iemand die bepaalt hoe belangrijk een telefoontje is wanneer je 's nachts of in het weekend naar een huisarts of een andere hulpdienst belt. En verder is laatste vandaag ook de dag van de actuaris. De actuaris is iemand namelijk die zich binnen een bedrijf of bijvoorbeeld een verzekeraar bezighoudt met het berekenen van risico's. Wat kost een polis, hoeveel risico levert het op en wat verdient het bedrijf aan de rente? En is het daarom waard om iets wel of niet te vergoeden of te verzekeren? Oftewel de dag van de actuaris vandaag de dag op de 24e van september. Ja, ik zei het net al natuurlijk in de opening, veel hits, tips, de mooiste gaan we houden. En ook nieuwe muziek hier op je radio, die lekkere van Robin Schulz. Een splinternieuwe plaat. Samen met Watermat, deze plaat. En doe maar rustig aan, ofwel Take It Slow. Ja, ik kom net uit Spanje, dus wat dat er gaat, zijn we een beetje tranquilo gewend. Maar wel de lekkere nieuwe muziek, je hoort ze weer op RTV. Krimpenaar met Robin Schulz.

0: de splinternieuwe muziek. Je hoort ze ook op RTV Krimpenerwaard toevallig. En zo meteen de Vaderlandse plaat.
1: RTV Krimpenerwaard.
0: Daar is er eentje van Numidea en John West samen. En Habibi, zo heet de plaat van deze Vaderlandse productie.

de derde plaat al een nieuw vaandels product. Samen van Numidia en John West. En Habibi, daar gaat de plaat over. En zo hebben we werk natuurlijk. We houden ons bezig natuurlijk om ons steeds te verstoren. De geopolitieke situatie in de landen. En allemaal de afgelopen weken natuurlijk nog steeds. En natuurlijk ook het weren van de journalisten door Trump uit het Witte Huis. Op het laatste moment mochten ze toch weer naar binnen. Maar ook de waarschuwing van Denemarken, namelijk de inlichtingdienst, zegt dat de kans op Russische aanvallen, zeg maar, met afzwaaiers op Europese doelen die Oekraïne steunen, reëel zijn. Rusland kan namelijk de komende maanden een beperkte militaire aanval op naburige NAVO-landen uitvoeren. Dat schrijft namelijk de Deense inlichtingendienst. De kans op een aanval is klein, maar zal wel groeien en grote gevolgen hebben voor de getroffen landen, al dus de Deense inlichtingendienst. En volgens de Deense buitenlandse militaire inlichtingendienst FE is er geen enkel vooruitzicht dat Rusland de komende 6 maanden een grote doorbraak boekt in de oorlog tegen Oekraïne. En daarom waarschuwt de dienst dat de Russische president Vladimir Poetin, wat de kat in nauw doet, rare sprongen, tot een conclusie kan komen, zeg maar, dat hij de veiligheidsorde in Europa drastisch moet veranderen. Ja, allemaal dat ze berichten natuurlijk allemaal gekkigheid natuurlijk met oorlogsvoeringen. Wat is het voor nodig allemaal, ja. En verder de hoofddoeken, ze mogen weer op de werkvloer. En dat zijn niet de hoofddoeken van de werksters, maar ook van de mensen die ze willen dragen natuurlijk, hè. Begin deze maand werd namelijk in Delft een 15-jarig meisje bij een sollicitatie afgewezen. En dat werd gedaan, zeg maar, omdat ze een hoofddoek droeg. Lezers waren benieuwd wanneer een werkgever dit mag verbieden. En experts laten weten dat dit niet zomaar is toegestaan, ja. Nou, ik zou zeggen, pas je aan ons land. Maar goed, het schijnt niet zomaar eenvoudig te zijn. Respect voor iedereen, dat is dan het devies, denk ik dan weer. En zo bent u weer een beetje op de hoogte met natuurlijk waarin de benzineprijzen nog steeds de boventoon voeren. Ook hier in Nederland natuurlijk. Allemaal als gevolg van de oorlogen die gevoerd worden natuurlijk ook. En de prijzen, ze stijgen maar en stijgen maar aan de pomp. Ja, kan er ook niks aan doen, maar het is wel de realiteit op dit moment. Waar ik wel wat aan kan doen is lekkere muziek op je radio. En deze is lekker. Alok en James.

blijf je helemaal niet stilzitten aan de rand van die radio natuurlijk. Met Work With My Love. Alok en James Arthur en ik van nog niet zo lang geleden natuurlijk hier op je radio. Hè. Ah, lekker zegt die muziek. Ja, zo gaat die dan natuurlijk allemaal. En zo doen we ze helemaal maximaal op je radio natuurlijk. Hè. Hey, er wordt vanavond ook gevoetbald. De Live Nations League allemaal natuurlijk. De opstelling van Oranje is nog niet bekend. Wordt over een kwartiertje ongeveer bekendgemaakt op dit moment. In de Johan Cruijff Arena om 21:45 vanavond in divisie A groep 2 voor de Nations League. Gaan ze spelen de Nederlandse spelers tegen Duitsland met Xavi natuurlijk, de nieuwe bondscoach. Gaat hij verrassen vanavond natuurlijk, hè? We hebben het allemaal gehoord natuurlijk van de week al, de persconferentie waar Virgil van Dijk natuurlijk ook goed van zich ligt te horen richting pers. Die we een beetje afgekraakt hadden natuurlijk met het WK, afgelopen WK natuurlijk allemaal. Maar we gaan benieuwd allemaal. De 49e editie vanavond van Nederland-Duitsland, oftewel de 49e keer dat ze elkaar gaan treffen daar. En dit keer in de Johan Cruijff Arena om 21:45 vanavond.

0: nieuwe muziek van niks meer of minder van de bankzitters en Robert van Emert. Je hoorde het waarschijnlijk al met Rapido.
1: RTV Krimpende Waard, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Met onder andere informatieve programma's zoals Goedemorgen Krimpende Waard, De Waard op de Kaart en de Lunch en Brunch Expo. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Kortom, uw lokale omroep RTV Krimpende Waard. Inmiddels een begrip in de regio.
0: En natuurlijk de speciale aanbieding. Ja. Ah, maar een beetje drums hier van de feest. Er komt natuurlijk een beetje muziek uit de goud van auto's inmiddels van Phil Collins. En Baby Don't You Lose My Number. Nou, ik ga hem niet geven. 06, dan nog wat. In ieder geval de muziek die dendert door op je radio natuurlijk. Hè. 7:30 inmiddels weer en zometeen een stukje vergane glorie op de radio. Wat gebeurde er vandaag de dag in de geschiedenis?

stukje terug in de tijd. Met veel kolos inmiddels weer. En pillen, don't you lose my number. Nooit het nummer verliezen als je een nummertje krijgt van iemand als je aan het stoppen bent. Hè? Kan drastische gevolgen hebben voor het verloop van de avond toevallig. Ja. Maar in ieder geval een band gewaarschuwd vanaf deze kant met Billy. Don't you lose my number. Veel kolos dus. Hey, wat gaan we doen? Een stukje vergaande glorie op deze mooie 24 september. Waarin het weer ook weer een beetje mooi een Indian summer is, zeg maar. Hè? Een beetje lekker na herfst weer allemaal, met lekker zonneschijn erbij. En het wordt nog beter. Hoort u straks in het programma ook hier vanaf deze kant ook. Hey, we kunnen zeggen dat vandaag de dag op 24 september in 2015, 11 jaar geleden, zeker 717 pelgrims worden doodgedrukt in het gedrang bij de bedevaart in Mina. Er vallen ruim 800 gewonden. En ieder jaar zijn de doden en gewonden te betreuren trouwens in het gedrang tijdens de bedevaart naar Mekka. Het tot nu toe dodelijkste jaar was namelijk 1990. Toen kwamen maar liefst 1426 pelgrims te overlijden. Verder wordt in 2004 in Leeuwarden de 32-jarige Manuel Vetter rond 4 uur 's nachts doodgestoken. Het gebeurt omdat hij een opmerking maakte over een kapotgegooid bierflesje. Zinloos geweld dus. Infrastructuur in 1993 was in gebruik namelijk in Rotterdam van de Willemspoortunnel. De treinen rijden vanaf dan door deze tunnel niet langer meer via de Koningshavenbrug, de Hef oftewel, en de Willemspoorbrug. Verder kunnen we zeggen dat in 2009 in Barendrecht twee goederentreinen op elkaar botsen. Eén van de machinisten komt daar helaas bij om het leven. En het album Nevermind van Nirvana komt uit in 1991. En verder is laatste nog in 1664, een tijd geleden, Peter Stuyvesant die capituleert en draagt Nieuw Amsterdam over aan de Engelsen. Wordt New York dan, hè? In 1944 is de bevrijding van Deurne en verwoesting van het Groot Kasteel aldaar. Ah, lekker uur. Deze plaat heeft trouwens wel de kerstplaat van Mariah Carey van de nummer 1 positie in Amerika verdreven. Langsgenoteerde nummer 1 hit daar was deze dan. 21 weken mag hij noteren, deze Ella Langley. En Choosing Texas hier op je radio.

0: iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Het klinkt zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seks na het
3: huwelijk. Veel geluk samen.
5: Ah, zo gaat hij natuurlijk. Samuel Welten en Boem. En oftewel Russo erbij in deze plaat natuurlijk. Samuel Welten en Russo allemaal samen natuurlijk. En wat gaan we doen? We gaan nog een stukje Vergaande Glorie doen. Vergaande Glorie allemaal op deze mooie donderdag 24 september natuurlijk. Dan moet je eens kijken hoor. Want in 1964 publiceert de commissie Warren een rapport over de moord op president Kennedy. En er zitten ook hele complottheorieën bij deze moord, zeg maar allemaal. Verder kunnen zeggen dat in 1990 de West-Duitse president Richard von Weizsäcker in Bonn een verdrag ondertekent over de Duitse eenwording. Met het plaatsen van de handtekening is de DDR ook geen lid meer van het Warschau-pact. En wordt het Verenigd Duitsland natuurlijk, Oost- en West-Duitsland, bestaan dan niet meer. In 1994 verovert de bokser Regilio Tuur in het Sportpaleis Ahoy de wereldtitel in het supervedergewicht. En van de World Boxing Organization, WBO, en ten koste van de Amerikaan Eugene Speed. En Nederland eindigt met 4 gouden en 2 zilveren medailles als eerste in het medailleklassement van het WK wielrennen in het Noorse Bergen. En dat gebeurde 9 jaar geleden in 2017, vandaag de dag. Met dank aan onder meer de gouden medailles van Tom Dumoulin, Annemiek van Vleuten en Chantal Blaak daar in Noorwegen, allemaal daar in Bergen. Annemiek van Vleuten is opnieuw wereldkampioen op de weg geworden in Wollongong. Wielren hebben we het ook over en dat gebeurde in 2022. En 3 jaar geleden in 2023 de voetbalklassieker Ajax Feyenoord wordt in de tweede helft bij een stand van 0-3... na enkele voorafgaande incidenten definitief gestaakt. Het gebeurde vanwege vuurwerk op het veld en later breken er buiten de Johan Cruijff Arena ook ongeregeldheden uit, waarbij de hoofdingang het moet ontgelden en de ME ook ingrijpt. Nou, mee ingrijpen zodat het veel harder moeten doen, maar dat is een beetje mijn standpunt. Maar in ieder geval een wetenschappelijk bericht nog, want in 1493 vertrekt Christoffel Columbus op zijn tweede expeditie naar de Nieuwe Wereld. En waar bracht hij hem? En dat was er in de tijd dat ze dachten dat de aarde plat was en dat als je maar ver genoeg vaarde, dat je eraf flikkerde. Ja, dat is echt geweest. Dan wisten ze niet dat hij rond was. Ja. En dan ging je naar beneden. Ja, denken ze dat nog?
6: Dat denken ze toch nog.
5: Is dat zo?
6: Nou ja, een hoop mensen toch? Die beweren. Oh, ja, dat zijn wel mijn volgdenkers.
5: Ja, je hoort hem al, hij is weer in de studio, Dennis. Maar ja, denk je ook dat hij plat is?
6: Nee, ik denk niet dat hij plat is. Maar dat zijn van die volgdenkers die nog steeds denken dat hij plat is.
5: Dat had ik een beetje gemist.
6: Ja, dat zijn mensen van de internet, denk ik, of zo. Ik weet het niet, hoor.
5: Die hebben nog rooksignalen, zijn die in India. Dat is wel een gebied misschien wel. Maar in ieder geval, de aarde is rond, ik kan het u vertellen. En door de zwaartekracht blijven we allemaal hangen, ook het water op de aarde.
6: Gelukkig maar.
5: Zo gebeurt het. En trouwens kunnen we zeggen, 1948, de Honda Motor Company wordt opgericht vandaag de dag 24 september 1948. Hey, dan gaan we weer aan het werk met de dartpijl en de muzikale dartbord. En Luc Lidder niet aanwezig in de studio, want die had het een beetje gehad met de Nederlanders allemaal. Ja, komt niet meer terug in Nederland, want die werd een beetje uitgejouwd hier in Nederland. En dacht, nou, dan ga ik een kinderachtig statement maken en dan kom ik gewoon niet meer terug. Maar in ieder geval, in 2011 kwam die uit en toen stond hij op de nummer 1 positie. Maroon 5 met Christina Aguilera. Een mooie combinatie met Moves Like Jagger. Deze nummer 1 op de nummer 1 positie van 17 september 2011 tot en met 8 oktober, oftewel 3 weken lang. Nummer 1 positie op de hoogste ladder getreden hier in Nederland allemaal.

RTV Krimpende Waard, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Uw lokale omroep, RTV Krimpende Waard.

Terug in de tijd met Janet Jackson natuurlijk. En we hadden het allemaal over Together Again. Daar gaat het over dan op je radio natuurlijk allemaal. Hè. Hier in de studio is inmiddels weer zo'n 14 minuten voor de klok van 8 uur. Inmiddels alweer. Dat betekent, gaan we naar het weer kijken. Wat kunnen we verwachten hier in die Krimpende Waard allemaal? In ieder geval veel ruimte voor opklaringen. Met een enkele wolk in de Krimpende Waard in de avond. Temperatuur afwisselend zon en enkele vriendelijke stapelwolken. De maximaal rond 14 graden. Noordoostelijke wind is zwak. En de temperatuur die gaat vannacht af te kollen naar een graad of 11. En morgen weer een graad of 18. En die gaat nog stijgen natuurlijk allemaal. Hè. Morgen tot 23 graden. Zaterdag een beetje bewolkt en een graad of 21. Dan zondag ook een graad of 21. Maandag gaat de temperatuur weer een beetje stijgen naar een graad of 23. Oftewel, het wordt mooi weer de komende periode. Dat kunnen we wel zeggen, ook richting weekend. Ook in het weekend nog vrij zonnig en droog met kans op mist in de nacht. Vanaf maandag warm tot zeer warm voor de tijd van het jaar. Bij dagelijks een kleine kans op een bui van onweersbui en ook veel ruimte voor de zon. En de temperaturen, ja, ze gaan toch dik in die 20 graden lopen. Dinsdag een graad of 26. Hetzelfde geldt voor woensdag een graad of 25. Oftewel, lekkere zon, Indian Summer. Een beetje lekker na zomer hier in Nederland. Dat zit ons allemaal te wachten natuurlijk. Richting weekend, wat we kunnen gaan verwachten. En wat we ook kunnen verwachten is natuurlijk een beetje hot stuff. Een beetje vergelijkbaar met de temperatuur natuurlijk, heel hot. Dat wordt het zeker volgende week. Dus geniet van die nazomer hier in september richting oktober allemaal. Hè. En wat doen wij Donna Summer op de radio dan hier met hot stuff.

een beetje soul op de radio natuurlijk. Madonna Summer en de Hot Stuff, daar ging die over allemaal. En laten we dit weten wat ze met Hot Stuff bedoelde toen de tijd. Ja, laten we dat maar eens niet vertellen hier op je radio. En we gaan kijken naar de opstelling van Nederlands helft over de Nations League. Vanavond wordt er gespeeld 20:15 Nederland tegen Duitsland. Allemaal in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De 4-3-3 opstelling van de nieuwe bondscoach Xavi bij Nederland natuurlijk allemaal. Verbrugge op doel, dan achterin Van Dijk, Van Hekken, Dumfries en Van der Ven. Middenveld Timber, Reinders en Gravenberg. En in de voorhoede, in de spits, Gapko links, dan Brobby midden en Summerville aan de rechterkant. Oftewel snelheid aan die rechterkant. En we zijn benieuwd wat ze gaan doen natuurlijk in de 49e ontmoeting tussen Nederland en Duitsland allemaal. Dit keer voor de Nations League in de Johan Cruijff Arena vanavond allemaal natuurlijk wat betreft de sportievelingen die daarvan houden. Ja, dan bent u weer een beetje op de hoogte natuurlijk wat er zit gebeuren natuurlijk allemaal. En Xavi vernieuwt namelijk niet bij het Oranje gebeuren allemaal. Nederland zelf al begint donderdag gewoon met Quinten Timber aan de thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. En de nieuwe bondscoach die houdt verder vast aan veel spelers die ook onder zijn voorganger Ronald Koeman basisspeler waren. En over Koeman kunnen we zeggen natuurlijk, die werd getroffen natuurlijk door persoonlijk leed. Ook zijn vrouw is overleden ook naar een ziekbed allemaal. Dus dat gebeurde allemaal vorige week. Ook hier in Nederland. Dus, maar ook nog veel spelers vrij voor kregen tijdens de voorbereiding voor deze wedstrijd. Allemaal om daar toch de uitvaart bij te kunnen wonen. En heel veel streken voor iedereen daar natuurlijk ook. En dat kunnen we zeker zeggen vanaf deze kant. Wat gaan we doen? Zo'n milieu dan maar eens op je radio. Ja, lekker horen die plaat van Tonight nog een keer dan. Nou, nacht wordt het elke avond natuurlijk. En ook vanavond op deze donderdag. Met de temperaturen die gaan stijgen richting weekend. Lekker. Wat je ook gaat doen, Bartolomeusdag, feestweekend in Lopik. Er is genoeg te doen in de regio allemaal dit weekend. Oftewel, alle activiteiten. Ja, ze zijn allemaal weer opgestart naar alle vakantieperikelen van iedereen.

Draait allemaal en dat wordt het al dag tegen in de Krimpenwaan natuurlijk. Met zo'n milieu op de radio en de laatste, hij komt eraan. Zometeen gaan we plaats maken natuurlijk voor kortom Korenvaar en tennis Korenvaar op je radio. Gaat u nog voetbal krijgen natuurlijk, heel veel succes met de wedstrijd allemaal. En de laatste, we gaan een beetje zwijmen. Oftewel, als we het over tonight hadden, all night long, moet ik achteraan plassen natuurlijk. Hè. Hey, volgende week, zelfde tijd, zelfde plaats, zijn we er weer. Dan is dat inmiddels wel 1 oktober hier op je kalender natuurlijk allemaal. En zijn we weer in de uitzending van RTV Krimpenwaard, speciale aanbieding. En ik zeg bedankt voor het luisteren en dag tot volgende week.

0: lag gewond in de tuin. Een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt. Ze horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuisd de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
1: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een Gouden Griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
0: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
2: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Kortom, Korevaar.
6: Donderdagavond van 8 tot 10 uur. Gepresenteerd door Dennis Korevaar. Kortom, Korevaar. Met in het eerste uur de plaat van Nederlandse bodem. En de kortomplaat van de maand. Dit is Kortom, Korevaar.

Goedenavond, het is vandaag donderdag 24 september 2026. Het is 7 minuten over 8. Mijn naam is Dennis, leuk dat je luistert. Dit is het Rock van 10, Kortom Korrevaar, jaargang 7, nummertje 337. Waar we begonnen met George Harrison en Got My Mind Set On You. Goed, vanavond in deze Kortom Korrevaar natuurlijk weer om 7:15 plaat van Nederlandse bodem. De Kortom plaat van de maand van Robin Schulz en Waterman komt weer voorbij. En we kijken naar de laatste ontwikkelingen in de hitlijst. In uur 2 hoor je de aandachtsplaat, stuur ik je naar het concert van je favoriete artiest en sluiten we natuurlijk af met Dennis Dance Kwartier. Ja, dat is wel een beetje wat er aan het gebeuren is vanavond. Tot de klok van 10, gezellig. We zijn er weer. Het is weekend. Dat is ook even fijn, hè? Dat is gewoon een fijn geweten dat gewoon het weekend voor de deur staat. Dat is wel even lekker natuurlijk, hè? Dat is even lekker. Hoe heet het? Dan is het ook al donker. Dat vind ik ook wel even jammer weer. Ja, ik vind dat gewoon wel jammer weer. Het wordt echt steeds vroeger donker. Het lijkt echt nog, nou vorige week dat het om 9:15 donker was. Maar het lijkt wel of dat steeds echt... Ja, nee, dat wordt het natuurlijk. Volgens mij ben ik dit ook aan het herhalen. Maar goed, laten we ermee... laten we ermee stoppen. Sorry. Klein hoesje. Dan nog even de afgelopen week in Vogelvlucht. Bij VV Bergambacht is een nieuw Voetbal Plus team van start gegaan. Het team is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar... die niet mee kunnen of willen doen in het reguliere voetbalteam. Tijdens de eerste eenmalige opentraining maakten 9 kinderen op een laagdrempelige en gezellige manier kennis met het team. Tijdens de training, moet ik zeggen, werd geleid door de hoofdcoaches van het eerste elftal van VV Bergambacht, Wilfred Vat en Jordi Potuit. En zij lieten de kinderen op een speelse manier kennismaken met verschillende onderdelen van het voetbal. Er werd gerend en gespeeld en er was volop ruimte voor plezier. Tussen het voetballen door was er extra aandacht voor het nemen van pauzes wanneer dat nodig was. Dus nou, dat is vet. Het Voetbal Plus team traint om de week. Zaterdagochtend van 10 tot 11. En de eerstvolgende training is op 3 oktober. Vragen over het voetbalteam of meetrainen? Nou, dan kun je mailen naar secretariaat@vvbergambacht.nl. En dan voor degene die veel met de trein reist, even opletten. Door werkzaamheden van ProRail aan de Gouwe Spoorbrug bij Alphen aan de Rijn rijden er namelijk 9 maanden. Dat is dan van 12 oktober tot en met 13 juli geen treinen. De NS zet vervangend busvervoer in. Of je kunt een ander alternatief kiezen via de NS Reis-app. Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven dus 9 maanden geen treinen. Nogmaals, van 12 oktober tot en met 13 juli in verband met... de vervanging van de Gouden Spoorbrug bij Alphen aan de Rijn. Ja, het is nogal wat. Het is nogal wat. En dan nog even over de kermis in Bergambacht. Ja, misschien heb je het al gemerkt, maar die is niet doorgegaan. De kermisorganisatie heeft de gemeente op woensdag laten weten dat de kermis vanwege onvoorziene omstandigheden wordt afgelast. De kermis zou eigenlijk zijn vanaf gisteren tot en met komende zaterdag. Ja, wat ik zeg, je zal het al gemerkt hebben, maar de kermis is niet teruggekeerd in Bergambacht. Of dat dan volgend jaar pas weer wordt, of dat het nog een keer wordt ingehaald. Ja, dat is ook nog even de vraag. Weten we allemaal niet, maar wordt misschien nog vervolgd. Dan de tijdelijke ijsbaan. Tot slot aan de buiten de veerpoort in Schoonhoven. Mag komende winter gebruik maken van de aanwezige walstroomvoorziening. Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdagavond ingestemd met het verlenen van toestemming. Uit een technische verkenning is volgens wethouder Jeffrey Groen gebleken dat het gebruik van de walstroom voor de schaatsbaan technisch mogelijk is. Dat is toch fijn? De aanvraag voor het gebruik van walstroom was dit jaar aanvankelijk nog afgewezen. De VVD, Gemeentebelang, ChristenUnie, ProKrimpenerwaard en D66 dienden daarom tijdens de raadsvergadering een motie in om de organisatie alsnog toestemming te geven. In de motie staat dat de beheerder van de walstroomkasten, SAB, heeft aangegeven dat externe aansluitpunten geschikt zijn voor het evenement. Zo ook zou Seissner, de technische verantwoordelijke partij, hebben bevestigd dat het technisch mogelijk is. Volgens de indieners zijn de externe aansluitpunten afzonderlijk afgezekerd en ondervinden aangemeerde schepen geen hinder van het gebruik door de schaatsbaan. Dus dat is fijn. Er is nog een heel uitgebreid artikel over te vinden bij ons op de website. Mocht je daar nog geïnteresseerd in zijn, dan zou ik het zeker even lezen. Schaatsbaan Schoonhoven mag alsnog gebruik maken van walstroom. Dat is toch een goed verhaal. Nou, dan ben je weer bij, wat mij betreft. En dat is alleen maar gunstig, ook wat mij betreft. En wat mij betreft gaan we gewoon door met de muziek. Het is bijna 8:15.
Zometeen komt hij eraan. De plaat van Nederlandse Bodem is best wel weer een leuke. Bijna een perfect plaatje, zou je kunnen zeggen. En misschien heb ik dan al te veel gezegd. Eerst Jonas Blue nog samen met Dakota uit 2015. Dit is Fast Car. Je luistert naar de radio RTV Grimpen de Waard. Een hele goede avond.

Exact kwart over acht. Wat fijn dat het gelukt is. Tijd voor de plaat van Nederlandse Bodem. Deze week een plaatje van René Schuurmans. En een bijna perfect plaatje, zou ik willen zeggen. Goed idee. De plaat van Nederlandse Bodem van deze week heet namelijk Perfecto. Ja, dat is toch wel weer een goede hint, hè, die ik had gegeven. Ja, je moet het maar weten ook. De plaat van Nederlandse Bodem, René Schuurmans, Perfecto. Nu op de radio. En neem nog een cappuccino. En olaleleo.

0: Le Poppies en Non Henri en Jean-Jay. En daarvoor de plaat van Nederlandse Bodem. Je hoorde René Schuurmans en Perfecto. Ja, René Schuurmans. Het leek ook wel een beetje alsof het een beetje een live-uitvoering was. Hè? Maar dat is voor de verandering ook niet heel verkeerd als je ze bijvraagt. Dan de huidige staat, de huidige stand van zaken, wou ik zeggen, in de wereld. Er wordt gevoetbald, hebben we net bij de NOS, of nee, bij André gehoord, moet ik zeggen natuurlijk, ja. En wisselende reacties op de terugkeer van Nederland op het Songfestival. Het nieuws dat Nederland na een jaar afwezigheid terugkeert op het Eurovisie Songfestival zorgt voor een hoop gemengde reacties. Zo schrijft de NOS vanavond. Een onafhankelijk team van experts moet namens de NPO de selectie van de inzending voor zijn rekening gaan nemen. De NOS is verantwoordelijk voor de verslaggeving, de voorbeschouwing en het commentaar. De Avrotros bepaalt sinds 2010 de Nederlandse inzending, maar trok zich dus terug, zoals bekend, voor de afgelopen en komende editie van deelname van Israël. Ja, daarmee heeft het evenement zijn neutrale karakter verloren, aldus de omroep die de deelname niet bij de eigen waarde vindt passen. De omroep doet dit jaar ook niet mee aan de selectiecommissie. Nou, de voorzitter van de NPO gaf gisteren uitleg over het besluit bij de NOS. En het is misschien wel even goed om daar eventjes naar te luisteren. Wat de dame in kwestie, ik weet even niet hoe ze heet. Staat er even niet bij. Misschien komt dat zo nog. Even luisteren naar wat zij te zeggen had.
1: Omdat we het belangrijk vinden om deel te nemen en een brug te bouwen naar verbinding in een wereld waarin het niet makkelijk is. De wereld staat in brand. Daar willen we graag een plek voor geven, ook in dit festival. En EBU heeft aangegeven daaraan mee te werken en terug te gaan eigenlijk naar de oorsprong van dit festival. En dit festival is in 1956 opgericht om de wereld eigenlijk, Europa, weer bij elkaar te brengen na tijden van oorlog. En wij moeten constateren dat we weer in dat soort moeilijke tijden leven. En willen daarom het festival ook in die sfeer, of daar weer meer plek aan geven in het festival. En daar is positief op gereageerd. En dan willen wij graag ook daarbij zijn om daar invulling aan te geven.
0: Ja, dat is het dus. Jet de Ranits heet deze dame. Zij is voorzitter van het raad van bestuur van de NPO. En belangrijk om deel te nemen en een brug te bouwen naar verbinding in een wereld waarin het niet makkelijk is. Ja, het is wat het is. We gaan het meemaken hoe het Songfestival zich gaat ontwikkelen de komende maanden. In mei is het natuurlijk zover. En dat is toch best wel even nog een dingetje. Nou ja, goed. Nieuwe muziek dan maar. Rondé heeft een nieuwe single uitgebracht, namelijk Running Away, de opvolger van Oh My God. Ondanks de titel roept de poptrack juist niet op om weg te rennen voor je gevoelens. Utrechtse band noemt het zelf een ode aan romantiek. Nou, dat is daar kun je verder weinig woorden aan vuil maken. De nieuwe Rondé hoor je nu in Kortom Korver, hier op RTV Krimpen en Waard.

Bart Adams en Heaven op de radio. En daarvoor de nieuwe Rondé en Running Away. En maakt het dat alweer 8:58. Dat betekent dat wij snel gaan kijken naar wat het weer gaat doen de komende dagen. En dan zien wij dat het vanavond in principe helder is. Maar ja, in het donker zie je daar toch weinig van. De temperatuur daalt naar 1 graad of 11. Morgen wordt een toch wel nazomerdag. Temperaturen tussen de 12 en 22 graden in de middag. Dus dat is wel lekker, maar voelt een paar graadjes warmer aan. Verder geen wolkje aan de lucht en blijft het ook verder droog. Zaterdag ook een mooie dag, wel iets meer bewolking. Temperatuur gemiddeld rond de 20 graden. Net als op zondag eigenlijk, waar dan in de middag de bewolking zo goed als wegtrekt. En de zon volop is te zien, wordt het zo'n 21 graden. Maandag dan begint de week wel weer bewolkt. Temperaturen tussen de 18 en 22 graden. Maar het voelt nog steeds wel iets warmer aan. Dus dat is lekker, die nazomer houdt nog wel een beetje vast. Zeker op dinsdag, als de temperatuur ligt tussen de 18 en 26 graden. En dan kan het in de ochtend wel nog wat mistig zijn. Maar in de middag is het eigenlijk zo goed als helder. Komt in de avond pas de bewolking weer een beetje terug. Dus dat is op zich lekker. Woensdag, dan kun je er eigenlijk donder op tegen zeggen dat het weer aanhoudt natuurlijk. Dan gaat het niet gebeuren hoor. In de ochtend wel nog zonnig, maar bij zo'n 20 graden. En in de middag dan trekt de bewolking alweer een beetje in het land in. En dan stijgt de temperatuur alsnog wel naar 1 graad of 25. Maken we alvast kans op een spatje regen. Maar in de avond dan moet het gaan onweren en dan zijn we toch wel weer terug bij af. Dan lijkt de herfst echt wel zijn intrede te hebben gedaan. Ook de dagen daarna waar de temperatuur blijft hangen rond de 20 graden. Maar de kans op een spatje regen toch langzaam wel weer toeneemt. Dus dat is jammer, maar dat beetje nazomer wat we dan nog cadeau krijgen, ik zou het daar toch nog even extra van genieten de komende dagen hoor. Dat lijkt me toch wel een goed idee. Ja, goed. Wat me ook een goed idee lijkt om van te genieten is het volgende plaatje, Spin Doctors and Two Princes, in aan of George Ezra en Green Green Grass. En Busy, samen met Kaza. Een positie. 8:58. Een hele goeie.

Dat moet ik niet doen ook vandaag. Nou, nooit aan. Kaza, samen met Busy en Positie, maakt het in de buurt, heel erg in de buurt van 8:15. Het origineel stamt al uit 2014, maar zoals hij wel vaker doet, heeft hij ook deze plaat weer in een nieuw jasje gestoken. Dat is maar goed ook, want dat maakt het dat het origineel van Watermat nu, door de ogen van Robin Schulz, de korrelplaat van de maand is. Dit is Take It Slow.

Robert Schulz en Watermat, natuurlijk niet te vergeten. Take It Slow, origineel Bullet. Origineel 2014 natuurlijk. Goed, de korte plaat van de maand was dat. Van september. Maar ik stond me eigenlijk net tijdens het plaatje te beseffen dat je hem nu voor het laatst gehoord hebt. Dat is dan wel weer jammer. Want ja, nu hebben we ons mentaal daar niet op kunnen voorbereiden. Ja, dat is even spijtig, maar het is gebeurd. Dus het is gebeurd. Ja, goed. Wat ook gebeurd is, is de situatie in de hitlijst. Er zijn weer een aantal dingen gebeurd. Een bijzonder momentje wel weer om even bij stil te staan. De hoogste nieuwe binnenkomer is namelijk een plaatje uit 2008. Kwam toen in week 39 nieuw binnen op nummer 22. En de hoogste positie in de lijst was uiteindelijk nummer 6. Heeft toen nog heel lang in de hitlijst gestaan, hoor. Want in week 7 van het jaar 2009 ging de plaat er pas weer uit via plaats 39. Maar nu komt het plaatje dus na 18 jaar. Ik moest even overrekenen. Na 18 jaar weer terug in de hitlijst. En toch wel op een benoemenswaardige plek. Het is tegelijkertijd de hoogste nieuwe binnenkomer natuurlijk. Daarom draaien we hem. Ilse de Lange en So Incredible komt nieuw binnen op nummer 16.

Ik had even een binnenpretje. Hij kwam er even uit, ja. Sorry. Ilse Lange en Song Hurtable. Na 18 jaar weer terug in de hitlijst. Het hoogste nieuw binnenkomen van deze week op nummer 16. En de nummer 1 van Nederland is nog steeds niet veranderd. Shakira en Burna Boy met Die Die voor de 13e week op rij. Het is voorbij bij op een gegeven moment wel, toch ook? Ja, ik hoop het echt. Ik hoop echt niet dat dit nog, weet ik veel, 4 weken aanhoudt. Want dan moeten we toch iets anders bedenken. Dat hebben we nu al van tevoren gedaan. Dat komt dan toch even goed uit. Ik heb namelijk, even kijken, nou ben ik hem weer kwijt. Oh, waar had ik hem nou bewaard? Hier, ik had hem helemaal klaarstaan al. Werd gewezen op dit plaatje. Ook wel omdat ik er een beetje om vroeg van, joh, help eens even. Maar artiest, DJ, ik weet niet precies wat het is. Daar ben ik nog niet helemaal uit. R.Y.K. Best leuk. Leuke muziek maakt hij wel. Ik heb ook even op zijn Spotify gekeken. Komt uit het Verenigd Koninkrijk en probeert de sound van de jaren 90 en de 2000, jaren 2000 weer terug tot leven te brengen. En dat doet hij dan op geheel eigen wijze. En zo heeft hij dan het nummer van Shakira, eigenlijk origineel. Britney Spears. Sometimes heeft hij dan in een nieuw jasje gestopt. Dat is hartstikke leuk. Dus nu op de radio, ja. U vraagt wij draaien.

0: komen gaat in uur 2.
1: Dennis, Dennis kwartier. Tot de klok van 10. R.Y.K. en Sometimes. Ja, lekker, lekker plaatje is dat ook. Ja, het is een topplaatje. Goed, dan moeten we nog één plaatje draaien. Die ook gewoon in het draaiboek stond. En waar we nog uitgebreid de tijd voor hebben. Want dat is dan zo. Het gaat een keer lukken, denk ik. Dat we gewoon vandaag alles kunnen draaien wat we vandaag bedacht hebben. Dat zou toch ook eens lekker zijn. Het eerste uur is alweer voorbij gevlogen. Maar blijf vooral nog bij ons. Want we hebben nog een tweede uur. En in dat tweede uur de aandachtsplaat. En we gaan je een keertje weer proberen weg te sturen naar het concert van je favoriete artiest. De aandachtsplaat natuurlijk, zoals gezegd. Ja, allerlei leuke dingen nog tot de klok van 10. Dus blijf erbij. Ik spreek je heel graag na het nieuws van 9. Dus heel graag tot zo.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
3: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen

0: dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Kortom, Korevaar.
2: Donderdagavond van 8 tot 10 uur. Gepresenteerd door Dennis Korevaar. Kortom, Korevaar. Met in het tweede uur alles over jouw favoriete artiest. En Dennis Danskwartier. Dit is Kortom, Korevaar. Dit is Kortom, Korevaar.

0: Een hele goedenavond. Het is vandaag donderdag 24 september 2026. Het is 7 minuten over 9. Mijn naam is Dennis, leuk dat je luistert. Dit is tot de klok van 10, Kortom Korrevaar, jaargang 7, nummertje 337 alweer. En we begonnen dit uur met Jen Cuneta en Come Rain, Come Shine. Nou, dat is inderdaad wel een beetje aan de orde deze avond. Een beetje deze dagen ook wel. Van de week heeft het volgens mij nog wel even een paar druppels gespetterd. En dat lijkt dan de komende week weer niet te gebeuren tot en met woensdag. Hè? Daar hebben we het net over gehad. Want woensdagavond gaat het onweren. Ik weet niet, ik vind het toch altijd wel... Ik vind de onweer, ja, ik weet niet, het klinkt misschien een beetje raar... maar ik vind onweer altijd wel gezellig. Ik vind het altijd wel gezellig gewoon. Een beetje, ja, hoe moet je het zeggen... Zolang je niet naar buiten hoeft natuurlijk. Hè. Kijk, als je lekker binnen op de bank zit, dan vind ik het allemaal prima. Dan is het echt voor mij allemaal worstwezen. Maar het is ook een beetje gewoon gezellig. Weet je, dat tikken van de regen op het raam. En een beetje dat rommelen zo. En er wordt nog eens een fotootje gemaakt in de lucht. Nou, dan ben je er toch. Ja, ik vind het wel wat hebben, moet ik zeggen. Nou ja, goed. Dat is wat het is. Ja, dat is eigenlijk wat het is. Nou. Nog even het nieuws van vandaag. Want de Tweede Kamer die wil een duidelijker verbod op camerabrillen. En dat verbod moet in nog meer situaties gelden dan al het geval is. Het tempo kan niet snel genoeg zijn, zo zegt pro-Kamerlid Katman. Nederland is het zat. De onrust is ongelooflijk groot. Nou ja, dat weet ik dan weer net zo niet. Ik weet niet of dat inderdaad het geval is. Maar de digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond willen een verbod op de gluurbril met ingebouwde microfoon en AI. Er worden veel mensen gefilmd in intieme situaties zonder dat ze het doorhebben. En die beelden die worden dan weer gedeeld op social media. Ja. Nou, laten we het daar inderdaad even over hebben. Het is, ik weet niet. In principe... Dat is wel een, ja, dat is wel een beetje hoe het werkt. Kijk, zo'n bril, dat is natuurlijk raar. Daar zijn wel wat dingen over te zeggen. Maar ik kan me toch ook wel zo voorstellen... dat op het moment dat je op de openbare weg mag je in principe gewoon gefilmd worden. Maar ik kan me dan ook wel weer wat bij voorstellen. Als je het niet doorhebt, ja, dan is dat toch een beetje een soort van ongemak ook. Hè? Je weet niet, ja, je zal net langslopen in je neus zitten. Sta je met je vinger in je neus op het internet. Ha. Even een slokje drinken tussendoor. Dat is natuurlijk wel wat je dan aan het meemaken bent. Dus ja, op die manier snap ik het wel. Maar volgens het kabinet is een verbod in principe juridisch niet nodig... omdat er al verschillende rechtsregels voor het gebruik van camerabrillen en videobeelden gelden. De bril mag alleen privé gebruikt worden, zo zegt staatssecretaris Van den Brugge. Maar ik begrijp de oproep van de Kamer wel, zo zegt hij. Ja, nou ja, heel lang en ingewikkeld verhaal. Het is gewoon om de discussie ook weer een beetje op te laden natuurlijk. Hè. Dat is ook wel weer zo. Ja, op zich ook toch wel. Maar waar hebben we het over? Ja, een camerabril. Ja, dat hadden we 10 jaar geleden niet. 10 jaar geleden hadden we dat nog niet. Nee, wat had je toen? Wat schiet me nou te binnen? Je had toen die Google Glasses, toch? Of zo? Even kijken hoor. Wat was dat ook alweer? Dat was, ja, nee... Nee, je had dat. Dat was een paar jaar geleden. Even kijken, moet ik het even goed. De originele Google Glass. Het was 2013, 2015 zo'n beetje. Het was de vroege beta-versie van een computerbril met een klein schermpje in het gezichtsveld. Vanwege geringe consumenteninteresse stopte de verkoop in 2015. Maar. Wat was dan de prijs van dat kleren ding? Ja, dat vraag ik me dan even af. Wat was dan de prijs van dat ding? Het staat er even niet bij. We gaan het aan onze grote vriend ChatGPT vragen. Die weet dat. Dan gaan we niet op tijd komen met de anders plaat, maar dat geeft dan voor nu even niet. Het geeft wel, maar... Eens even kijken. Een hele goede avond. Hoi, ik heb even een vraagje. Gaat even over het volgende. Die Google Glasses die een paar jaar geleden op de markt kwamen. Wat is daarmee gebeurd?
1: Google Glass verdween grotendeels van het toneel. Ze hadden wel Enterprise Edition voor industrie- en magazijnwerk. Maar in 2023 stopte Google de verkoop ervan. Dus als product is het nu eigenlijk footsie. Ze richten zich inmiddels vooral op andere AR en AI dingen.
0: Oké, en wat kostte die bril toen?
1: Even kijken. De Google Glass Explorer Edition kostte $1500. Dus zo'n 1100 tot €1150, afhankelijk van de koers. En dat was dan de experimentele versie.
0: Oké, nou, nee, het is goed zo. Hartstikke bedankt. Groetjes. Ja, op een gegeven moment weet ik het ook wel weer. Nou, dan weten we dat ook wel weer. Onze grote vriend, maar dat hij helemaal zegt, even nadenken. Dat wordt ook steeds enger, hè, dat AI. Oh, ja, daar kan ik ook nog van alles van vinden. Hebben we geen tijd meer voor. Het is tijd voor Miley Cyrus en Midnight Sky en om 9:15 de aandachtsplaat.

You're the Midnight Sky van Miley Cyrus. En het is kwart over negen geweest, maar het kan er nog mee door. De aandachtsplaat, daar is de tijd voor. De aandachtsplaat is een plaatje waarvan ik vind dat hij in je playlist moet staan. En deze week de nieuwe Bankzitters samen met... Met Robert van Hemert, dit is Rapido.

Robbie Williams en Tripping. En daarvoor de nieuwe van de bankzitters samen met Robert van Hemert. De aandachtsplaat, je hoorde Rapido. Knopje. De aandachtsplaat is een plaatje waarvan ik vind dat die in je playlist moet staan. En ik zit me nou te bedenken dat het ook af en toe best wel discutabel kan zijn. ik heb van de week, was wel leuk, van de week heb ik even de lijst met aandachtsplaten bijgewerkt. Want ik was nog niet helemaal bij, zeg maar. Nee, dus er zitten nog wel tussen nummer 274 en 334 zitten nog wel wat gaten. Maar dat staat natuurlijk allemaal in het draaiboek en dat komt allemaal hartstikke wel goed. Alleen, ik ging zo een beetje door die lijst en dan valt me toch wel op dat er veel Nederlandstalige plaatjes inzitten. Ja, dat is ook wel weer zo. Ik zie zo gauw even één Engelstalig plaatje. Connor Price en Golden Goose. Maar verder is het allemaal wel redelijk Nederlandstalig, hoor. Dat is een, ja, oh, Wesley Bronkhorst en Busy met Gap. Ja, dat zijn allemaal van die dingen. Prinses en de Geit, natuurlijk. Ja, wie kent hem niet, hè? Wie had ik hier nou nog meer? Even kijken. Gerspar Doel, nou ja, goed. Fall Out Boy, Love From The Other Side. Dat is ook wel een leuk plaatje op zich. Jenta, Goodbye Allee. Ja, dat zijn wel Engelstalige plaatjes. Maar verder is het vrij Nederlandstalig wel, hoor. Eigenlijk draaien we gewoon twee platen van Nederlandse bodem in het programma. Maar goed, dat is niet per se heel erg. Nee, dat is per se niet heel erg. De platen van Nederlandse bodem, die lijst had ik wel bijgewerkt. Dat is ook een leuke lijst aan het zijn. Er zitten nog een paar gaatjes in. Oh nee, er zitten ook wel wat gaten in. Jezus Christus, wat zitten daar nog een gaten in trouwens. Maar goed, hè, dat geeft ook verder niet. We gaan gewoon door, voorlopig nog even. In ieder geval tot het einde van het jaar, hè, met het huidige format. Had ik een paar weken geleden natuurlijk aangekondigd, zodat je er nog even aan kon wennen. Ja, ik weet het verder ook niet, maar er zijn ook wel gewoon dingen die ik aan het doen ben in dit programma, dat ik denk, ja, waarom eigenlijk? Zoals die concertagenda. Ja, daar heb ik misschien ook niet helemaal heel uitgebreid goed over nagedacht. Ik weet nog steeds niet hoe ik dat precies moet gaan doen. Dat is nog steeds wel een beetje dat ik denk, ja, moet ik daar nou eigenlijk mee? Af en toe is het ook gewoon leuk om op een willekeurig moment een Nederlandstalig plaatje te draaien. Hè? Dat is natuurlijk ook wel zo. Alleen, daar komt dan weer niet van, omdat je dat dan weer in een bepaald formatje hebt gegoten. Nou ja, goed. Er is ruimte voor verbetering, ook na 7 jaar dit programma. dat is toch ook wel weer zo, ja. Ik kan je wel uit één bepaalde droom helpen. We gaan nu niet binnen nu en december, want dan is het 7 jaar natuurlijk alweer. 24 uur radio maken, hoor. Nee, dat wou ik wel weer doen op het moment dat het programma 10 jaar bestaat of zo. Dan lijkt me dat best wel grappig. Dan lijkt me dat best wel grappig. Toch? Ik moet nog zeggen, ik heb het af en toe nog wel eens over de laatste keer 24 uur. Nou, dat was natuurlijk een beleving. Dat was echt een beleving, hè. Dat was echt wel leuk, hoor. Het was zwaar. Ik had die dag daarvoor misschien niet moeten gaan werken, maar het was wel leuk. Het was wel leuk. Daar kijk ik nog wel eens met een prettig gevoel op terug. Ja, dat is wel zo. Goed, nou, tijd voor nieuwe muziek dan. Na Rondé is het gewoon tijd voor nieuwe muziek. Ook weer nieuwe muziek. Het is fantastisch ook allemaal, die nieuwe muziek. Ik ben zo blij dat muziek is toch iets wat ons op de been houdt. Op sommige momenten, zou ik willen zeggen. Toch, dat is ook wel weer zo. De Editors, ja, je kent ze misschien niet, of misschien wel, juist heel erg. Het hangt een beetje tussen die twee werelden in, heb ik het idee. Maar die hebben weer nieuwe muziek uitgebracht. En blij toe, want het is ook wel gewoon een lekker plaatje. Serieus, een lekker plaatje. Nou, dat brengt het dan weer bij de titel van het plaatje. Namelijk Seriously, die hoor je nu. Ik hoor hem korver hier op Ritter van Krimpen de Waard.

Amsterdam hier, Wolf en Nodendam hier, hoorde je op de radio. En daarvoor nog Rick Iglesias en Pitbull en Tamo Bien. Ook lekker plaatje in de nieuwe van The Editors en Seriously. Het is wel zover dat we voor de concertagenda. Daar moeten die concertagenda moeten we niet willen doen. Heb ik zojuist bedacht. Daar komt toch helemaal geen ene klote van terecht ook. Dat gaat helemaal niet goed. Gewoon muziekjes draaien dan maar in het laatste half uur. Nou ja, 20 minuten die we dan nog over hebben. Bijvoorbeeld Khalees. Zij doet het a cappella. Maar voor een a cappella plaatje zit er best wel veel muziek onder. Nou, dat maakt verder niet uit. Kraantje Papi nog, zometeen met Dangerous. En dan tegen de klok van 10:15 is het tijd voor Dennis Danskwartier. Zorg dat je het volume nog even opschroept de komende paar minuten. Nu, 9:30.

0: Dangerous.
1: Dangerous, kraantje papi, hoorde je op de radio. Daarvoor a cappella en Kalies, ook alweer een plaatje 2009. Hè? Dat is echt ongekend. Dan hebben we nog een paar seconden op de klok voordat we eraan moeten geloven. Aan naam willen geloven natuurlijk ook, want het is tijd voor Dennis Dance Kwartier. Hallo zeg. 71 Digits en No Air. Chami en Stacey Barth en Afterlife. Dimitri Vegas en Like Mike Mammoth in de Koen remix. En tot slot toepasselijk Jay Reef, Sigma en Max Alexander met het plaatje Outro komt voor je voorbij. Dus ik zou zeggen, als alles het werkt...
2: Ja.
1: Er blijft ook een tering erin. Ja.
2: Oké, groetjes.

0: Goed, en dan denk je even alle drukte weer gehad te hebben. Maar niets is minder waar, want dit duurt nooit zo lang. Dat is het hele concept. Dat is het hele idee.
1: Ja, die heb ik ook.
0: Sorry.

Dennis Danskwartier. Waarvan we toch alweer op de helft zijn. Zo snel gaat het dan ook alweer. Bijna 10 uur, bijna tijd om naar bed te gaan. Nou ja, in ieder geval naar huis eerst. Of nog even niet. Nou, dat is maar de vraag.

Ja, en als je dan denkt dat we er al waren, ik kan me dat best voorstellen, want we gingen eruit met een banger. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar ik heb er nog even eentje voor je. Toch die laatste, waarvan je dan toch het idee krijgt, ja, dit is de laatste. Nou, die is er nu. En hoe ook.

Zo. Nou, het was wel een vrij korte duur, maar wij hebben het wel weer gehad. Jay Reeve van Sokma en Max Alexander. Outro, de laatste in Dennis Dennis Kwartier. Daarvoor nog in chronologische volgorde 71 Digits en No Air. Chami en Stacey Barth en Afterlife en Dimitri Vegas en Lightmark met Mammoth in the Coon remix. Tot zover ook deze Kortom Korenvaar alweer van donderdag 24 september 2026. Voor ons zit het er weer op, maar ik spreek je graag volgende week weer met de nieuwe Kortom Korenvaar. Weer op de donderdagavond, weer vanaf 8 uur en weer hier op RTV Krimpen en Waard. En natuurlijk, ja dat vergeet ik bijna te zeggen, met natuurlijk weer een nieuwe Kortom Plaat van de Maand. Want volgende week is het gewoon uit mijn hoofd 2 oktober, 1 oktober zelfs. En ja, dan weet je wel weer wat dat betekent natuurlijk. Nou goed, voor ons zit het erop, zoals gezegd. En ik zou willen zeggen, wat mij betreft, de groeten. En heel graag tot volgende week.

0: P. Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In dat comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
3: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
2: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd

0: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
1: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
2: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
3: Aankomend uur is voor Ronald. Gooi die koffer maar open. Dit is Ronald op de radio. Met muziek op vinyl uit de jaren 60, 70 en 80. Presentatie Ronald Hamaker.

Goedenavond, fijn dat u ook deze week weer bent afgestemd op RTV Knippernomaard om een uurtje te luisteren naar vinyl uit de jaren 60, 70 en 80 in een nieuwe aflevering van Ronald op de Radio. Het eerste nummer van vanavond was Laying on a Sunday Afternoon van de langspeler A Night at the Opera van Queen uit 1975. En op de andere plaatsspeler heb ik inmiddels een langspeler zonder titel van Gary Rafferty uit 1974 klaarstaan. Waarvan we geluisterd naar Shoeshine Boy.

Dat was de Rare Earth met I Know I'm Losing You van de Live Dubbelaar in concert uit 1971. En dit is Lou Rawls met The Way You Look Tonight.

We hebben nog even ons geluisterd naar R.A.O. Speedwagon met Blazing Your Own Trail Again. Een nummer van de langspeler You Can Tune a Piano, But You Can't Tune a Fish uit 1978. En de Rolling Stones met Get Close van de langspeler Hackney Diamonds uit 1923.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 11 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven...

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otten. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Radio Info.
1: Een bericht van een Bach-concert. Dag luisteraars. Op zaterdag 28 november organiseert de vereniging Vrienden Groene Hart een Bach-concert. En dat gebeurt in de grote Bartholomeuskerk aan de haven in Schoonhoven. Meer informatie via de website bachmonumentaal.nl. En de entreeprijs hiervoor bedraagt 17,50 per persoon.

0: Info.
1: Een muzikaal bericht uit Haastrecht. Dag luisteraars, de protestantse gemeente Haastrecht die organiseert op zondag 4 oktober een avond van muziek, aanbidding en ontmoetingen. Dit allemaal onder het motto God ervaren. Het begint om 7 uur 's avonds in de kerk aan de Hoogstraat in Haastrecht. De toegang is gratis, na afloop een collecte ter bestrijding van de onkosten.

0: TV krimpen nu uit non-stop.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

zij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

info. De Murphy Jets in Haastrecht. Zondag 11 oktober is er 's middags om 3 uur weer een optreden van de Murphy Jets in Theater Concordia in Haastrecht. De aanvang is 's middags om 2 uur en de intree is €10 per persoon.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wiel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wiel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Hey Jan, wakker worden.
5: Hé, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Rondje kunst in Schoonhoven. Dag luisteraars, zaterdag 3 en zondag 4 oktober, 2 dagen lang, wordt voor de 8e maal het Rondje Kunst gehouden. Tijdens dit 2-daagse evenement in Schoonhoven openen 32 beeldend kunstenaars en edelsmeden hun ateliers of tonen ze hun werk op bijzondere locaties in de binnenstad. Aan de hand van een routekaart komen bezoekers langs de opengestelde plaatsen. Alle informatie lees je op rondjekunstschoonhoven.nl. En de tour is op beide dagen 3 en 4 oktober van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

Op zaterdag 26 september, bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Zondagmiddag concerten in Bergambacht. Welzijn Krimperwaard start op zondag 27 september weer met een nieuwe reeks zondagmiddagconcerten. Het gebeurt allemaal in de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Dit keer met pianist Yarima. De aanvang is middags om 3 uur. De intree is €10 per persoon, inclusief een kopje koffie of thee. Heeft u nog wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Hulp voor gezinnen. Dag luisteraars, heeft u een laag inkomen en wilt u graag dat uw kinderen gewoon mee kunnen blijven doen met alles? Er zijn verschillende organisaties die gezinnen hierbij helpen. Zoals de Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur, de Stichting Jarige Job en de Stichting Babyspullen. Meer informatie, kijk op kinderhulp.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
7: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard. Op de zondagmorgen wordt op zondag 4 oktober aanstaande verzorgd door Kees de Lange van de Remonstrantse gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

info. De banenmarkt XXL. Op donderdag 15 oktober wordt de banenmarkt XXL georganiseerd. Gebeurt allemaal in de Sint-Janskerk in Gouda. Meer dan 100 werkgevers presenteren zich aan werkzoekenden en mensen die eraan toe zijn een volgende stap in loopbaan te maken. Bezoekers kunnen zich aanmelden voor 9:30 's morgens, 10:30 of 11:30. Dat kan via de website van Werkcentrum Midden-Holland. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenwaard.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: Regio-info.
1: Het Dijkfeest Oude Water. Op zaterdag 3 oktober wordt het Dijkfeest Oude Water georganiseerd. Gebeurt allemaal aan de Papekoppenstraatweg nummer 66. Met de buren van de brandweer, DJ Tjeusto en Hollandse Kost. Onder de 16 jaar is er geen toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.tjoutkpj.nl. En Tjout schrijf je met een D.